0: Vanmiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui, elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Stef Bandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Hallo Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief van de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridder.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief van de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zo verdraaid.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De trams op de Coolsingel in Rotterdam rijden weer volgens dienstregeling. Aan het eind van de middag was er op de Coolsingel een vrouw van 80 onder de tram gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De vrouw moest worden bevrijd en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou op dat moment wel bij kennis zijn geweest. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. Al die tijd konden enkele tramlijnen er niet langs. Het was extra druk in de trams doordat de metro's niet rijden tussen Beurs en Voorschotenlaan. De Evertsen komt binnenkort terug naar Nederland. Defensie verlengt de inzet van het Nederlandse marineschip niet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het fregat ging in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had daarbij om hulp gevraagd. Vorige maand verlengde het kabinet de missie nog, tot begin deze maand, maar daar blijft het dus bij. Waarom de missie niet is verlengd, staat niet in de Kamerbrief. Het kabinet denkt overigens nog na over of Nederland kan bijdragen aan de beveiliging van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Volgende maand komen de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De FNV wil gaan staken uit onvrede over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Als aan de regering Jetten ligt, gaan mensen straks later met pensioen en mensen krijgen korter een WW-uitkering. Volgens de FNV is de onvrede over de plannen groot onder de leden. De achterban is gepolst en een overgrote meerderheid wil het werk neerleggen in het stads- en streekvervoer en op het spoor. En na de acties in het OV komen er mogelijk ook werkonderbrekingen in andere sectoren, zegt de FNV. De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen. Volgende week gaan de prijzen van Europese voertuigen in de VS omhoog met 25%, zo kondigde Trump aan op zijn eigen sociale media. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gaan gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Maar Trump komt daarop terug omdat de EU zich niet zou houden aan de handelsovereenkomst. Maar wat Trump precies bedoelt, legt hij niet uit. Trump hoopt dat Europese autofabrikanten ook in de VS auto's gaan maken, want dan komen ze onder de importheffingen uit. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en uiteindelijk vannacht ook kans op regen of onweer. Het koelt af tot 11 graden. Morgen is het eerst nog wisselend bewolkt, daarna neemt de bewolking opnieuw toe en kan het weer gaan regenen en onweren. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: deze man is het ook zo. Alles wat hij aanraakt verandert in goud.
1: Ja, hij heeft eerder zo'n periode gehad. Maar dit is er inderdaad weer zo heen.
0: Hij gaat lekker.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, met twee platen in de top 40 zeker.
0: Ja, nog steeds. Met deze en die rustige. Die slijpert, zeg maar.
1: Ja, die rustige. Heeft hij hem al ingehaald of nog niet?
0: Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Dat kan nooit lang duren.
0: Gaan we op. Nee, ik denk dat deze ook wel een potentieel... Die andere dan ook een potentieel eerste.
1: Absoluut.
0: Hey, welkom. Zaterdag 2 mei. Het is alweer mei.
1: Is het alweer mei?
0: Zo'n schitterend mooie week gehad. En als je dan nu naar buiten kijkt, dan denk je van... Oh, dit gaat niet goed vandaag. En volgens mij is dat ook zo. Maar dat hoor je dadelijk om 8:30 natuurlijk.
1: Nou, toen ik hierheen kwam rijden, had ik nog echt last van de zon.
0: Nou, dat is nu wel voorbij als ik zo naar buiten kijk.
1: Oh, oké. Okay.
0: Het is wel fijn. Eerste keer van het jaar dat ik met de fiets ben, ga ik dadelijk met een nat pak thuiskomen. Ik ben benieuwd.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ach.
0: We
1: maken het uit, je bent vrij. Daar gaat het om, toch?
0: Dat vind ik ook.
1: Je bent nu even niet vrij, maar straks wel als je weer op de fiets zit.
0: Ja, en nat als het een beetje tegen zit. Maar dat zien we straks wel. Heet tot aan 10:00 het ochtendhumeur.
1: Ja, met heel veel lekkere muziek en informatie. Zometeen rond de klok van 8:30 natuurlijk de nieuwsfeitjes en het weekendweerbericht. Je zei het al, het is niet veel soeps, maar we gaan het toch doen. Nu eventjes verder met de muziek. Hier is R. Cole Smith.

0: zo beroemd kan zijn. Want bijna iedereen kent die beste man wel. In ieder geval van onze leeftijd. Maar het is gewoon zijn enige plaatje die hij ooit heeft uitgebreid.
1: Ja.
0: Uitgebracht.
1: Volgens mij kent iedereen de plaat wel, maar niemand kent zijn naam.
0: Dat nou misschien ook wel. Michael Sambello, niet meer vergeten.
1: Niet meer vergeten.
0: Eén dag vliegen, maar wel met een wereldhit.
1: En een bijna 2000 jaar oude Romeinse grafsteen die vorig jaar in een tuin in New Orleans opdook, die is officieel teruggegeven aan Italië. De steen die werd in Rome overgedragen tijdens een ceremonie onder leiding van de FBI. En het grafmonument bleek te horen bij een museum in Civita Vecchia. En is waarschijnlijk na de Tweede Wereldoorlog door een Amerikaanse soldaat meegenomen. Oh, die neemt gewoon een grafsteen mee als souvenir.
0: Ik neem meestal een koelkast van een gleedje mee. Maar goed, een grafsteen is ook mogelijk.
1: Ja, kan ook. De steen die werd ontdekt toen een echtpaar hun tuin opruimde en een Latijnse inscriptie vond. Via onderzoek kwam de herkomst aan het licht en de vermoedelijke familie van de soldaat bevestigde dat hij de steen jarenlang in huis had staan. In huis ook nog wel.
0: Een beetje luguber.
1: Ja, ik weet niet. Die had rare hobby's waarschijnlijk, die soldaat.
0: En inderdaad wel vreemde hobby's. Ja. Maar ook in dit geldt, eind goed, al goed.
1: Absoluut.
0: We gaan even naar Zoutelanden. Ik zou wel een paraplu meenemen, want het wordt met het menu donkerder.

0: Smile.
1: Kijk, Deense onderzoekers die hebben duizenden jaren oude kleitabletten uit het Midden-Oosten weten te vertalen. En de collectie van het Nationaal Museum van Denemarken bevat teksten in uitgestorven talen, waaronder administratieve lijsten, magische rituelen. En er zit zelfs ook een rekening op voor bier. Op een kleitablet.
2: Echt waar?
1: Ja. Een van de tabletten beschrijft de levering van 16 liter hoogwaardig bier en 55 liter gewoon bier, dat destijds als betaling werd gebruikt. En andere tabletten die bevatten medische verslagen en rituelen tegen hekserij. De vondsten geven inzichten in de eerste stedelijke samenleving die ruim 5200 jaar geleden in Irak en Syrië ontstonden.
2: Betalen met bier, dat is ook apart.
1: Ja, dat is ook apart, ja. En er wordt een rekening die wordt gemaakt in een kleitablet. Dan moet je ook wel even wachten, denk ik, dat de rekening opgemaakt is.
2: Ik wilde het zeggen, want als je dat bier eroverheen laat vloeien als het nog nat is, dan is er ook gelijk de rekening uitgerust.
1: Ja, misschien werd dat vroeger ook wel vaak gedaan.
2: Dat zou zomaar eens kunnen, inderdaad. Ja. Aan de andere kant, nu was het nog leesbaar, die bonnetjes tegenwoordig. Als die 2 dagen in de zon liggen, dan is het weg. Dus het is wel...
1: Ja, dat is waar, ja. Ja, het is al lang leesbaar, dat wel.
2: Hey, zo meteen na deze plaat hebben we het weekend weerbericht en de nieuwsfeitjes. Maar eerst is hier Wonton Ton.

0: Fijn dat dat van tevoren even tegen gezegd wordt.
1: Dat ze zegt het over zichzelf.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Nou, let op. Ik wil best met je uitgaan, maar ik ben een jokkebrok. En ik licht die ook op.
1: Ja.
0: Wantonton. Uit België volgens mij, hè?
1: Ja, uit België, ja.
0: En daarmee is het 8:30 geweest. Hoogste tijd voor... Ochtendhumeur.
2: Nieuws.
3: Het Rijk vond vorig jaar maart al dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Rijk, provincie en gemeente zouden daarover pas in december besluiten, maar de betrokken ministeries hebben al maanden eerder geconcludeerd dat opheffen van het dorp het beste zou zijn. En de gemeente Moerdijk is niet blij en wil een gesprek met Rijk en provincie. Ook in het dorp heeft het nieuws tot verontwaardiging geleid. Inwoners hebben het idee dat ze geen inspraak hebben gehad over de opheffing van Moerdijk.
0: Ja, de VS trekken 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. In Duitsland zijn 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Het meeste van alle landen in de EU. De Amerikaanse president Trump dreigde deze wel een week al met terugtrekken van militairen naar kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zei dat de oorlog in Iran ondoordacht is en een kans voor Iran om de Verenigde Staten te vernederen.
3: En Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De details van het voorstel zijn nog niet bekend. Het vorige voorstel van Iran werd door president Trump afgewezen, naar verluid omdat erin stond dat er voorlopig geen onderhandelingen komen over het Iraanse nucleaire programma. Een bezoek van een Amerikaanse delegatie aan Pakistan werd daarna afgeblazen.
0: De Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en trucks uit de Europese Unie volgende week te verhogen naar 25%. Vorig jaar juli spraken de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Trump zegt dat de EU zich niet houdt aan de handelsovereenkomst met de VS en hij ligt dat argument niet verder toe.
3: En Rijkswaterstaat werkt tot en met maandagochtend 5:00 weer aan de A2 en de A12 bij Utrecht. De A12 is afgesloten tussen Oude Rijn en de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. En de A2 is in noordelijke richting dicht tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en vertragingen.
2: Weekend weerbericht.
3: Vandaag krijgen we een mix van zon en bewolking. Later in de middag trekt vanuit het zuidwesten een storing het land binnen en neemt de kans op buien toe. En daarbij is lokaal onweer of hagel mogelijk. De buien zijn plaatselijk, dus de hoeveelheid neerslag verschilt per plek. En de temperatuur loopt op eerst tot 21 graden bij een zwakke zuidwestenwind. En in de avond blijft de buienkans aanwezig. Zondag is het overwegend bewolkt met verspreid enkele buien. Ook dan valt de neerslag ongelijk verdeeld. Maar het is wel welkom na een extreem droge aprilmaand met slechts 1 mm regen. De zuidwestenwind is matig en het wordt rond de 19 graden.

0: Dit is er zo eentje. De plaat is net alsof die gisteren al in de hitlijsten stonden. Het is al 26 jaar geleden dat deze plaat in de top 40 stond.
1: 26 jaar geleden. Man. Dat had ik nou inderdaad niet gedacht. Dat is wel heel lang. Hey, het Zwitserse Museum Foundation Bijler die biedt vandaag gratis toegang aan bezoekers die in badkleding komen. Dus als je daar gewoon in je bikini komt, dan kan je gewoon gratis naar binnen. De actie die sluit aan bij een tentoonstelling van meer dan 80 werken van Paul Cézanne, waaronder zijn serie Badende Vrouwen. Het museum wil met de actie een speelse link leggen tussen de kunstwerken en het thema van het menselijk lichaam in de natuur. De tentoonstelling die loopt trouwens tot eind mei in het museum bij Basel. En dat museum staat bekend om zijn kunstcollectie.
0: En dit is ook wel kunst.
1: Ja. Ik weet ook niet of dat het daar nu net zo weer als hier. Want hier geven ze hagel op. Dus als je met hagel in je bikini naar het museum moet, ik weet het niet.
0: Ja, maar je gaat naar het museum voor kunst.
1: Ja.
0: En dan ga je daar staan en dan komt Borat binnen. Laten we die even als voorbeeld nemen. Dan is het toch gewoon klaar met de kunst. Dan.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, ik denk ook als Borat binnenkomt dat heel veel mensen niet meer naar de museumstukken gaan kijken. En dan staat iedereen handtekeningen te vragen.
0: Ja, dat is misschien ook wel waar. Maar nee, het is een aparte actie.
1: Ja, absoluut. Nee, het is...
0: Hij staat klaar hier.
1: Dus,
0: ik ben al aan de warming-up.
1: Je zit er al de hele week op te wachten, denk ik.
0: Ik heb geoefend.
1: Ja, maar ook de luisteraar. Want we krijgen allemaal positieve reacties. En iedereen,
0: dat is wel leuk.
1: En iedereen die is benieuwd wat het nu dit keer weer gaat worden. Dus,
0: ja, ik ook. Ja. Het blijft een rat.
1: Laten we maar eens gaan draaien dan.
0: Komt-ie. Aanloopje.
2: De ochtendroulette. Draai je genre.
1: Oh. Zou die ook rekening houden met het weer, of niet?
0: Ik hoop het wel.
1: Ja.
0: Weather Girls, dat is geen genre.
2: Het genre van vandaag is Eurodance.
0: Oeh, jaren 90. Oeh. Yeah.

0: 1991.
1: Ja, en we lieten hem echt helemaal uitdraaien.
0: Tot de laatste toon. Chesney Hawkes, the one and only.
1: Ja, als je op vakantie gaat, pas dan op. Want in Hurghada is een 57-jarige Duitse vakantieganger overleden. Dat is in Egypte trouwens. Nadat hij tijdens een slangenact in zijn hotel in het been werd gebeten. He, dus je denkt van, nou, dat is zo'n slangenact. Er kan niks fout gaan. Ze weten blijkbaar wel wat ze doen. Maar dat kan dus wel. Want een slangenbezweerder die liet een van de vermoedelijke cobra's door de broekspijp van de man kruipen. Waarna het misging. En het slachtoffer die vertoonde direct tekenen van vergiftiging en werd gereanimeerd. Maar overleed dus later in het ziekenhuis. En de politie in Beiren die onderzoekt de omstandigheden van het incident. Ja, de man die was gewoon op vakantie met zijn familie in Egypte.
0: Ja,
1: en dan gebeurt je dat in het hotel.
0: Een leuke animatie in dat hotel.
1: Nou, inderdaad.
0: Dus echt, dit zou ook mijn grootste nachtmerrie zijn. Bij mij zou zo'n beest echt niet in de buurt mogen komen.
1: Nee, normaal denk je van, nou, zij weten wel wat ze doen, dus er gebeurt gewoon niks. Maar er kan dus blijkbaar wel wat gebeuren.
0: Ja, dat, en het is natuurlijk ook best wel donker in zo'n zaal. Dus ja. Ik zou zeggen, laat het licht gewoon aan, dan zie je ook wat er gebeurt.
1: Ja, absoluut.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: om 10 uur zijn we bij je met het ochtendnummer. Het is vandaag Wereldtonijndag.
1: Wat? Tonijn of konijn?
0: Nee, tonijn.
1: Tonijn.
0: Dus dadelijk even naar de visboer. Ik ga me er ook wel... Het is ook vandaag Wereldnaakttuinierendag. Nou, met dit weer is dat niet echt super prettig.
1: Nee, niet echt, nee.
0: Het is ook Wereld Harry Potterdag. Dus daar gaan er vandaag veel meer toverstokjes rondlopen. Het is Bierpongdag.
1: Oh ja.
0: Het is ook Wereld Truffeldag. En dan heb ik het over die kleine bonbonnetjes. Die vind ik ook echt heel erg lekker.
1: Oh ja, niet die dingen die varkens zoeken.
0: Nee. Ja, kan ook. Maar in dit geval moeten we ze dan zoeken bij de wat is het? Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Chocolaterie.
1: Ja, chocolaterie.
0: En het is vandaag bewustwordingsdag van broertjes Pijkin.

0: lekkere zomerse muziek op de radio.
1: Heerlijk. Buiten is het herfst.
0: Ja, binnen vieren we de zomer.
1: Sport. We beginnen met voetbal. RKC Waalwijk is ten koste van Rode JC tot de tweede ronde van de play-offs om promotiedegradatie doorgedrongen. Net als in Limburg werd het in Brabant 1-1, waar daar goals in de verlenging uitbleven. En RKC penalties beter nam. Het werd in de penalties 3-1.
0: En dan basketbal. Los Angeles Lakers heeft in de NBA de tweede ronde bereikt in de play-offs van de Western Conference. Op bezoek bij Houston Rockets won het met 98-78. En daarmee kwam de eindstand in de serie over maximaal 7 duels op 4-2.
1: Venezia keert na 1 jaar terug in de Serie A. De ploeg uit Venezia is na het gelijkspel bij geen idee, een andere ploeg uit Italië, zeker van een plek in de top 2 van de Serie B.
0: En dan waterpolo. De Nederlandse waterpolo's zijn goed begonnen aan het toernooi om de wereldbeker in Rotterdam. Daar won Oranje met 14-8 van Australië. De nummer 2 van de Spelen van 2024.
1: Nog meer voetbal, want Andries Jonker wordt opnieuw trainer van MVV Maastricht. De voormalig coach van het Nederlands vrouwenelftal had de Limburgse formatie ook tussen 2004 en 2006 onder zijn hoede. En Jonker volgt Peter van den Berg op, die afgelopen seizoen met MVV 19e werd in de eerste divisie. Kevin Hofland wordt een van Jonkers assistenten.
0: We hebben nog tennis. Jannik Sinner die staat voor het 5e mastertoernooi op rij in de finale. De Italiaan die de vorige 4 finales won, bereikt in Madrid voor het eerst de finale door de Fransman Arthur Fils eenvoudig met 6-2 en 6-4 te verslaan.
1: Meer sport hoor je vanmiddag hier bij Radio Ridderkerk tussen 2 en 5 in de Riddersportshow.
2: Ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king-size bed. En ik heb voor haar nog een king-size plek.

0: Dat was de mooie en Is This Love.
1: Ja, ik heb hier best wel weer een apart bericht gevonden. Ja? In India heeft een man het lichaam van zijn overleden zus opgegraven en naar een bank gebracht. Ja, nee, ik zal het nog een keer oplezen. In India heeft een man het lichaam van zijn overleden zus opgegraven en naar een bank gebracht. En dat was om toegang te krijgen tot haar rekening.
2: Oké.
1: De bank eiste dat de rekeninghouder zelf zou verschijnen. En de man, die niet wist hoe hij zich als erfgenaam moest laten registreren, besloot uit wanhoop het lichaam te tonen. En beelden van het incident gingen viraal. Autoriteiten hebben hem inmiddels geholpen met de juiste procedures. En het lichaam is opnieuw begraven. Hij wordt overigens niet vervolgd.
0: Oh. Oké, okay. Ik vind het wel heel bijzonder, heel luguber.
1: Ik vind het ook wel een beetje luguber bericht inderdaad.
0: Ja. Ik weet ook niet wat die bankmedewerker dacht op dat moment.
1: Nou, daar moet in ieder geval een lucht van afkomen, dat kan niet anders.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Jongen, rare mensen op deze wereld, joh. Hier is Tino Martin.

0: weet het.
1: Zij wel, ik niet. Hij was nog niet helemaal klaar. Ja, Tino Martin had zijn grootste hit dankzij de
2: beste zangers,
1: hè? Ja. Zijn beste hit heeft hij nog geen eens zelf geschreven.
2: Nee, maar ja, dan doet het goed, toch?
1: Ja, ja, absoluut. Dat is waar. Hey, het is... Hoe laat is het geworden? 9:30?
2: Exact 9:30.
1: Dat betekent hoogste tijd voor... Wacht even, hij weigert.
2: Is leuk, dit.
1: Ik ga het nog even proberen.
3: Nieuws.
2: Rijkswaterstaat werkt tot en met maandagochtend 5 uur weer aan de A2 en de A12 bij Utrecht. De A12 is afgesloten tussen Oude Rijn en de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De A2 is noordelijke richting dicht tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en vertragingen.
1: Het Rijk vond vorig jaar maart al dat het dorp Moerdijk moet verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Rijk, provincie en gemeente zouden daarover pas in december besluiten, maar de betrokken ministeries hebben al maanden eerder geconcludeerd dat opheffen van het dorp de beste optie zou zijn.
2: En de VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug en dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. In Duitsland zijn 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, het meeste van alle landen in de EU. De Amerikaanse president Trump dreigde deze week al met het terugtrekken van militairen na kritieken van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zei dat de oorlog in Iran onderdacht is en een kans voor Iran om de Verenigde Staten te vernederen.
1: En Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De details van het voorstel zijn nog niet bekend. En in de oorlog tussen de VS en Iran is al een paar weken een staakt het vuren van kracht. Delegaties van de landen hebben één keer in Pakistan onderhandeld, maar dat heeft niet geleid tot een deal.
2: Ja, de Amerikaanse president Trump dreigt de importtarieven op auto's en trucks uit de Europese Unie volgende week te verhogen naar 25%. Vorig jaar juli sprak de VS en de EU nog af dat een tarief van 15% zou gelden voor de import van Europese auto's en vrachtwagens. Trump zegt dat de EU zich niet houdt aan de handelsovereenkomst met de VS. Overigens ligt hij dat argument niet verder toe.
3: Weekend weerbericht.
2: Vandaag krijgen we een mix van zon en bewolking. Later in de middag trekt vanuit het zuidwesten een storing het land binnen en neemt de kans op buien toe. Daarbij is lokaal onweer of hagelig mogelijk. De buien zijn plaatselijk, dus de hoeveelheid neerslag verschilt per plek. De temperatuur loopt eerst op tot zo'n 21 graden bij een zwakke zuidwesterwind. Zondag is het overwegend bewolkt met verspreid enkele buien. Ook dan valt de neerslag ongelijk verdeeld. Maar er is wel welkom naar een extreem droge aprilmaand met slechts 1 mm regen. De zuidwestenwind is matig en het wordt rond de 19 graden.

0: Kensington, dat was nog met de oude zanger, hè?
1: Ja, gillende gitaren.
0: Ja, gillende gitaren. Ja, dat zeker. Hey, het is 9:30 geworden.
1: Ochtend, nou, ik weet niet, jouw klok staat dan waarschijnlijk nog ergens tussen 9:50.
0: Ach ja, dat weet ik niet. Belle radio is een illusie, hè, dat weet je.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Belle Press keert deze zomer terug op het podium na een bijzonder zware periode. Haar man, Wouter van der Horst, overleed eind vorig jaar onverwacht aan een hersenaneurysma. Hij werd 43 jaar. Op social media blikt de zanger emotioneel terug. Ze noemt de afgelopen maanden verschrikkelijk en zegt opnieuw te moeten leren leven met het verlies. Toch haalt ze haar kracht uit haar muziek, die ze haar beste therapie noemt. En vanaf dit weekend hervakt ze de stap voor stap haar optredens. Belle bedankt haar fans voor de massale steun en hoopt samen met hem weer even het verdriet te kunnen vergeten. En dat dus.
0: En Britney Spears is officieel aangeklaagd voor rijden onder invloed. Dat meldde Amerikaanse media. De 44-jarige zangeres die wordt op 4 maart gearresteerd in de staat Californië. Omdat ze met haar auto over de weg slingerde en te hard reed. En bij een veroordeling kan Spears onder meer een geldboete, een jaar proeftijd of een verplichte alcoholcursus opgelegd krijgen. En bij haar aanhouding had de Amerikaanse zangeres 0,6 promiel alcohol in haar bloed. In de staat Californië ligt de wettelijke limiet op 0,8 promiel. En toch kunnen de bestuurders ook onder de grens worden aangehouden als agenten roekeloos rijgedrag constateren. Haar zaak wordt op 4 mei behandeld. Omdat het gaat om een licht vergrijp, hoeft Spears niet persoonlijk in de rechtbank te verschijnen.
1: Er lijkt een nieuw album van de Rolling Stones aan te komen. Fans wereldwijd hebben aanwijzingen gevonden voor een plaat met de titel Foreign Tongues, die mogelijk op 10 juli verschijnt. In steden als Londen en Amsterdam doken mysterieuze posters op met bekende Stones-logo en de naam The Cockroaches. En dat is een oud pseudoniem van de band. Ook verscheen er een exclusieve vinylsingle onder die naam, wat de speculaties verder aanwakkert. Officieel is er overigens nog niets bevestigd, maar de verwachtingen voor nieuw werk zijn erg hoog.
0: En Steven Tyler, de zanger van de Amerikaanse rockgroep Aerosmith, die moet voor de rechter komen vanwege het opzettelijk toebrengen van emotionele schade. Dat heeft de rechtbank in Los Angeles besloten in een slepende zaak die een vrouw in 2022 indiende. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de jaren 70. De nu 78-jarige Tyler ontmoette Julia Misley in 1973 na een concert in Portland. Hij was destijds 25 en zij 16. En de zanger vroeg haar de nacht door te brengen in een hotel en verrichtte verschillende illegale seksuele handelingen met de tiener die er dus een aanklacht in. En Aerosmith bestaat sinds 1970 en scoorde talloze grote hits zoals Dream On, Walk This Way en Crying. En de eerste hoorzitting in de zaak die is gepland op 13 mei.
1: Nou, tot zover de showbiz nieuwtjes. We gaan eens kijken, wie zijn de jarigen in showbizland?
0: Even kijken, allereerst David Beckham, de voormalige Engelse voetballer. Hij wordt 51. Diane Beekman, de fashionondernemer en televisiepresentatrice. Zij wordt 54. En ook jarig The Rock, Dwayne Johnson. De Amerikaanse acteur en volgens mij voormalig professioneel worstelaar, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Hij wordt 54. Hebben we ook nog Victor Reinier, wordt 63.
1: Vledder.
0: Ja, Vledder. Erik de Vogel, hij wordt 65. Hans Schiffers, ook jaar, de Nederlandse presentator en discjockey. Hij wordt 66. Heb ik er nog eentje voor je. Dat is Lily Allen, de Britse zangeres. Zij wordt 41.

0: Dr. Hook en A Little Bit More. Altijd wel weer leuk om te horen, hè? Zo'n plaatje van heel lang geleden.
1: Nou, het leuke is, als je deze plaat in het Nederlands zou vertalen, dan denk ik dat de telefoon rood gloeiend zou staan, want die tekst die is zo verschrikkelijk dubbelzinnig.
2: Ja.
1: En nu zingt iedereen hem gewoon lekker mee. Op het, geweldig. Ik hou ervan.
2: Ja.
1: Ik heb een onderzoek. Tenminste, ik zit weer op te beginnen met allemaal bijzondere onderzoek. En ik heb er weer een gevonden. Want nieuw onderzoek laat zien dat friet lekkerder wordt gevonden wanneer het van iemand anders bord wordt gepakt.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, in een studie met 120 volwassenen proefden deelnemers identieke porties friet in verschillende situaties. Uit hun eigen bakje, aangeboden door iemand anders of stiekem gepakt van een vriendelijk of streng persoon. En hoe groter het risico voelde, hoe beter de friet werd beoordeeld. De friet die gestolen werd van een strenge persoon scoorde bijna 40% hoger dan de eigen portie. En volgens onderzoekers speelt het verboden vruchteffect een rol. En spanning en schaarste maken eten aantrekkelijk en smaken dan intenser. Dus met andere woorden, moeten we het dus nu gewoon, als we gaan eten, je eigen bord bij je buurman zetten. En dan moet je dus van elkaars bord gaan eten. Dan is het lekkerder.
0: Oké, dat is makkelijk ook in een restaurant. Dat is een stuk goedkoper, want dan hoef je gewoon zelf niet te bestellen. Je loopt gewoon door het restaurant heen en je pakt overal
1: een friet. Ja. Ik denk dat je bij bord 4 dat je in het restaurant uitgezet wordt.
2: Maar ja, ik
1: je hebt
2: denk
1: dan
2: het
1: wel lekkerder gegeten.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Of dat je ook voldaan bent na 4 frietjes, dat denk ik niet. Maar...
1: Ja, jij waarschijnlijk wel, maar de rest van het...
2: nee, inderdaad.

0: En hoe heet hij ook alweer?
1: Ed Sheeran.
0: Ja, nee, die plaat. I Don't Care.
1: Oh. Ik denk, ja, sorry. Maakt
0: allemaal niet uit, jongen. We stoppen ermee. Dat gelijk met het beste.
1: Ja, zometeen heel veel plezier met prettig weekend natuurlijk. Alle ins en outs over de regio krijg je daar te horen. Wij zijn er volgende week weer.
0: Ja, 8 inderdaad.
1: Uur sharp.
0: Heel fijn weekend en tot volgende week. Ik zou zeggen, geniet van geniet van de hagel, dat zou ik niet zeggen. Want sommige mensen vinden het prettig. Hier is Starship.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan het weer, zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Goedemorgen.

hartelijk goedemorgen en welkom bij het informatieve programma op de zaterdagochtend. Dit is Prettig Weekend, we zijn er tot 12 uur. Daarna hebben we ook nog andere programma's, waaronder Grenzeloos Weekend en Sport. Met andere woorden, de bewolking is aan het toenemen. Het slechte weer komt eraan, maar de radio staat altijd aan. Fijn dat u luistert. We hebben weer heel veel leuke onderwerpen vandaag in de aanbieding. Een paar bijzonder enge onderwerpen ook in de loop van dit programma. Waar dat over gaat, ja, dan moet je maar blijven luisteren, denk ik. Te luisteren bij Atos Radio en Radio Ridderkerk is dit dus informatief en nog veel meer. En nog veel meer is onder andere de muziek van Kees Flash Junior. Presentatie Aad Hogenhek en de techniek wordt vandaag verzorgd door Nico Bravenboer.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Gert de Bruin.
1: Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Aad.
1: Gisteren toen liep ik zo in het rondloopgebiedje te lopen. Met een weertje van, ik dacht van wat een weertje. En het leek wel zomer, maar het is gewoon weer voorbij ook. Wat gebeurt er allemaal in het weer?
2: Nou ja, het leek wel zomer. Gisteren was het dan bijna 24 graden in de kerk. We hebben die 25 net niet gehaald. Overigens in de beeld ook niet. Dus geen officiële zomerse dag. Maar in het zuiden van het land werd die 25 graden wel gehaald. Maar we hebben natuurlijk de laatste weken echt niet te klagen over het weer. Of je moet boer zijn en heel erg van de regen houden. Maar qua zon was april een uitstekende maand. Zelfs staat hij in de top 5 van zonnigste aprilmaanden. En ja, en wat te denken van de droogte. Slechts 1 millimeter in Ridderkerk. Ja. Dat is geen verbetering van het record. Want dat staat op 0 millimeter. Oh. Ja, dat is niet meer te, dat is niet meer te verbreken. Alleen bij te stellen. April 2007, toen viel er helemaal geen neerslag in Ridderkerk. Dus dat record is alleen maar te evenaren. 1 millimeter en in heel veel gebieden van Nederland was dat het geval. Alleen op de Veluwe en in het zuidoosten van het land, daar viel in april nog wel geregeld wat neerslag. Meer dan 40 millimeter was het ook niet. En ja, normaal valt er in april al 40 millimeter. Dat is één van de droogste maanden. Mm-hmm. Nou, dat bleek ook in ieder geval, als we naar dit jaar kijken, ook zo te zijn. En dat hebben we eigenlijk te danken aan constante hoge druk ten noorden, noordwesten van ons land. Zo'n hoge drukgebied lag in eerste instantie voor anker bij IJsland. Nou, de afgelopen dagen is dat langzaam iets naar het zuidoosten gekoerst. Ten noorden van ons land kwam het langs. Lag ten oosten van Duitsland gisteren en is nu verder weggetrokken richting het oosten. En dat maakt dan uiteindelijk de weg vrij voor wat verstoringen die de afgelopen maand maar niet door konden dringen. En qua temperatuur was april eigenlijk iets te warm. Dat is ook van deze tijd hè, dat elke maand eigenlijk te warm verloopt. Zo'n 18e graad hoger dan gemiddeld. Dus april was warm, zeer zonnig, met 280 uren, zonuren in het zuidwesten van het land tegenover onder de 100 of 200 normaal. En kurk en kurk droog. En dat heeft ook de nodige bosbranden opgeleverd, natuurbranden die we in de afgelopen week hadden. En wat dat betreft is het voor het komende weekend wel goed nieuws voor de natuur. Ja. Want uiteindelijk kunnen de storingen gaan komen. Nou, vanochtend hadden we al een kleine storing die met name over de kust trok. Het leverde in Zeeland, in Kruiningen, zelfs 10 mm op. Oh. Maar in Zuid-Holland viel er 1 tot 2 mm neerslag. In Poeldijk en Schravenzanden, daar viel wat tot 2 mm. Dat is ook niet heel veel. En vanuit het zuidwesten klaart het nu op. Dus we krijgen de zon te zien. Mm. En eigenlijk is het prima weer. Tot een groot deel in de middag. Want dan in de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het zuidwesten wel wat toenemen op nadering van een volgende storing. En ik denk later in de middag of vanavond, dan gaan er enkele buien vallen. Nou, die buien kunnen plaatselijk pittig uitpakken met onweer, hagel en zware windstoten. Maar waar die buien nou precies gaan vallen, Aad, dat is altijd de vraag. Want dat kunnen we van tevoren ook niet heel erg berekenen, goed berekenen. Zoals het nu naar lijkt, is het midden en het oosten van het land hebben de grote kansen op die buien. Maar ja, in onze regio zouden er ook enkele buien kunnen vallen. Maar hoe pittig ze uit kunnen pakken, dat weet ik niet. En wellicht houden ze plaatsen het zelfs droog. Mm. Dus dat kan ook nog.
1: Kan dat problemen geven? Want als het lang droog is, dat opeens heel hard gaat regenen.
2: Want dan kan het water niet weg. Want de grond is natuurlijk kurk en kurk droog. Ja. En keihard. Dus dat water dat kan niet gelijk worden opgenomen. Dus dat is terecht dat je dat opmerkt. Je ziet het ook aan je tuin. Als dat water niet weg kan, dan krijg je al heel snel plasvorming. Uiteindelijk zal dat wel langzaam de grond incijpelen. Maar het duurt wel even voordat die grond weer een beetje begaanbaar is. Mm-hmm. En dan, wat ook nog een gevaar op kan leveren, is onweer. In die droge natuurgebieden kan elk vonkje leiden tot een nieuwe brand. Maar goed, als het het dan even flink doorregent, dan zal dat ook wel snel uitgeblust zijn. Maar dat onweer en die zware windstoot en die hagel, denk ik dat dat meer voor het oosten van het land is. Temperatuur die loopt vanmiddag op naar zo'n 1, misschien 22 graden aan het begin van de middag. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Nou, vanavond blijft die kans op enkele buien bestaan. Die buien trekken dan richting het noordoosten. En komende nacht is het meestentijds droog. Is er vrij veel bewolking. Temperatuur die zakt naar ongeveer 13 graden. Dus die nacht die verloopt behoorlijk zacht. Dat hebben we de afgelopen week natuurlijk niet gehad. Toen het nog vrij fris was.
1: Zeker.
2: Dat is het voordeel van als zo'n hoge drukgebied ten noorden van ons land ligt. Dat de wind uit het noordoosten komt. Hele heldere, maar wel hele droge lucht. Gisteren lag de luchtvochtigheidsgraad in delen van Brabant zelfs onder de 20%. Dat is echt heel laag. Mm-hmm. Maar goed, dat wordt ook vandaag bijgesteld. Want we komen in subtropische lucht terecht. En morgen komt er een volgende storing. En eigenlijk een lage drukgebied vanuit het zuiden van Engeland. Dat over de Noordzee naar Denemarken trekt. En dan gaan er opnieuw buien vallen. Ik denk dat we morgenochtend wel droog gaan beginnen. Mogelijk dat de zon zich nog heel even laat zien. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat dat heel veel zal voorstellen. En dan gaan er in de loop van de ochtend buien vallen. Buiige regen. En de berekeningen voor nu zijn dat er zo'n 5 tot 10 millimeter zou kunnen vallen. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Mm-hmm. En de temperatuur die zal morgen wat lager uitpakken. Zo'n 19, hooguit 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Nou, morgenmiddag blijft die buienkans aanwezig. Morgenavond wordt het dan weer droog. Neemt die buienkans sterk af. En dan in de nieuwe week zien we dat de wind uit het noordwesten gaat waaien. Nou, daar komt in ieder geval geen warmte vandaan. Temperaturen gaan iets omlaag. Komen denk ik op woensdag uit zo'n graad of 14. Dus dat is wel weer even wennen.
1: Jas aan.
2: Ja, of nou winterjas is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een jas aan. En, maar wel bij een vanaf dinsdag, maandag zou er nog een buitje kunnen vallen. Maar vanaf dinsdag lijkt het dan de rest van de werkweek droog te gaan verlopen. Bij een afwisseling van zon en bewolking. Een matige wind uit het noordwesten en temperatuur die op woensdag zo'n 14 graden zal zijn. Maar vanaf donderdag gaan die temperaturen weer geleidelijk aan iets omhoog. Komen in het weekend uit rond de 17 of 18 graden. Maar volgend weekend neemt de kans op wat neerslag ook wel weer toe.
1: Oeh.
2: Dus er in ieder geval een hele lange droge periode zoals we die gehad hebben. Die lijkt niet echt meer voorhanden. En voor de natuur denk ik, maar goed ook.
1: Ja. Nou, ik voel natuurlijk volgende week een kraaienrun aankomen. Die moet een beetje droog zijn.
2: Ja. Zaterdag is dat.
1: Zaterdag is dat. En maandagavond hebben we natuurlijk dodenherdenking. Ja. Zou fijn zijn als het dan even droog is.
2: Voor dodenherdenking denk ik dat die droog gaat verlopen. Mm-hmm. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Temperaturen dan rond een uur of acht zal zo'n graad of 16 zijn. Voor volgende week zaterdag zijn de berekeningen qua temperatuur heel erg, die lopen heel erg uiteen. Temperatuur kan aan de 20 graden komen, maar kan ook nog wat lager uitpakken op zo'n 14 graden. En de kans op regen, ja, daar is nog heel weinig van te zeggen.
1: Gaan we dat maar afwachten, denk ik. Hè? Het is niet anders. Nou goed, het ziet er nog niet goed. Het ziet er wel goed uit, niet slecht uit. Ik weet niet meer wat ik zeg. Vandaag is het nog te doen tot aan het eind van de dag. En morgen moet je gewoon vroeg opstaan.
2: Ja.
1: Dat is het.
2: Goed samengevat.
1: Ja, en als je dan toch op zondag vroeg opstaat, kan je daarna wel een tijdje je bed terugkruipen als het gaat regenen.
2: Als je dat wil, moet je dat zeker doen.
1: Er zijn mensen die doen dat.
2: Ja.
1: Gert, dankjewel voor je uitleg. En ik ga nog eventjes bijkomen.
2: Prettig weekend.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Hallo luisteraars, bent u er nog? Ja, dit was wel echt heel heftig, hè? Hola de Rosie. Ik vind het heerlijk hoor, daar niet van. Maar het was wel lekker woest, Jan-Peter Teeuw. Goedemorgen.
2: Het is een leuk overgangetje naar de muziek waar we het nu over gaan hebben.
1: We gaan het over Oranje Concert hebben. Dat is op 5 mei. Op bevrijdingsdag mag het best wel feestelijk zijn.
2: Klopt.
1: Ga je dit spelen?
2: Zo feestelijk als dit wordt het niet. Nou ja, het wordt heel feestelijk, maar het wordt in een anders jaren feestelijk. Laten we het zo zeggen.
1: Dat wel. Ja. Nou, fijn dat je er bent. We gaan praten over je Oranje Concert. Wat je gaat geven op 5 mei. Dus op bevrijdingsdag. En dat is ook niet voor het eerst.
2: Dat is zeker niet voor het eerst. Nee, eigenlijk is dat een hele lange traditie. Mm-hmm. Zei het dat we misschien wel 25 jaar... heeft Rejoice met een enkele onderbreking een concert gegeven op 4 mei. En dat was echt een herdenkingsconcert. Dus dat begon om 7:45 en dan was er om 8:00 de 2 minuten stilte en de taptoe. En dus dat was altijd een wat ingetogener uitvoering. Rejoice heeft dat met hun vorige dirigenten al gedaan. 25 jaar geleden ongeveer heeft André Vervliet, die toen Rejoice dirigeerde, het initiatief ervoor genomen. Mm-hmm. Rejoice heeft een aantal jaar niet gedaan. Toen heb ik het met een ander koor gedaan in de tijd dat ik de dirigent was. Eigenlijk tot aan de coronatijd. Toen waren natuurlijk even geen uitvoeringen mogelijk. En vanaf dat weer mogelijk was, zijn we verschoven naar 5 mei. Dat kwam gewoon wat beter uit. Mm-hmm. Dus hebben we eigenlijk de 4 mei traditie weer voortgezet op 5 mei. Dus dit is alweer het vierde jaar dat we het nu op 5 mei doen. Ja. Lichtskerk.
1: Ja, dan zou je willen zeggen op 5 mei, want het is bewust een Oranje Concert. Hè, want het is toch bevrijdingsdag en alles. Maar dit is een beetje toevallig.
2: Ja, toevallig. Nee, kijk, het heeft natuurlijk altijd al wel als thema. Kijk, je zou ook op 4 mei zingen wat vaderlandsliederen en zing je het weer helpen. Dat doen we nu ook. Alleen het programma kan nu wel iets feestelijker.
1: Juist.
2: Ja.
1: Dat is dan weer prettig. En dat ga je doen, denk ik.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Wat voor feestelijks zit er in het Oranje Concert? Want ik ben nieuwsgierig.
2: Nee, wat ik net al zei. Natuurlijk wat vaderlandsliederen, dat hoort erbij. Niet alleen van de koren, maar ook met samenzang. Ja. Want er is ook veel samenzang in het programma. Vanuit de Ichterskerk is er heel actief ingezet op het uitnodigen van mensen uit de buurt. Ichterskerk is natuurlijk midden in het winkelcentrum, op Vietplein. Die grote flats daaromheen. Daar wonen best heel veel mensen. Voor wie dit gewoon een hele mooie avond uit is, zullen we zeggen. Zeker voor die mensen is het ook fijn als ze bekende liederen mee kunnen zingen. Dus programma met veel bekende liederen als samenzang. Mm-hmm. Ja, en daarnaast gewoon feestelijke muziek van de koren. Ik zei net ook mijn koor Rejoice. Ik zeg wel mijn koor. Ik ben er inmiddels ruim 13 jaar dirigent. Mm-hmm. Rejoice dat zingt. Afgelopen jaren had er ook altijd een gastkoor bij. Dit keer is dat ook een van, ik zou niet helemaal zeggen mijn eigen koren. Maar sinds een maand of 4 ben ik interim dirigent bij het Slikkeveers Mannenkoor.
1: Och.
2: Dus toen ik met het bestuur van Slikkeveers Mannenkoor is naast te denken van, wat hebben we de komende periode nog op de planning staan, heb ik gezegd, als ik dan toch nog jullie interim dirigent ben, vind je het dan ook leuk om mee te zingen?
1: Maar dat meen je toch niet?
2: Op 5 mei. En dat vonden ze zeker leuk. Dus het Slikkeveers Mannenkoor zingt ook mee.
1: Nou.
2: Ja.
1: Want de koren allemaal geweldig. Maar Oud-Hollandse liederen snap ik ook. Maar noem eens wat voorbeelden. Ik wil graag weten wat we te horen krijgen.
2: Ja, dat is het leuke van een mannenkoor. Als ik met Rejoice iets vaderlands wil zingen, dan moet ik echt zoeken. Er is al vaderlands repertoire, maar wil het dan ook nog een beetje aansluiten bij de stijl van Rejoice. Dat is er toch niet zo heel veel. Maar voor mannenkoren is er heel veel mooie muziek geschreven over vaderlandsliederen. Die het mannenkoor prima ligt. Voor de koorliefhebbers onder ons, de zettingen van Klaasje Mulder zijn heel bekend bij mannenkoren. Mm-hmm. Nou, we zingen een bewerking van Mulder over Waar de Blanket op de Duinen. Piet Hein, O Dierbaar Plekje Grond. Dus dat soort liederen. Echt de klassieke vaderlandsliederen.
1: Ja. Ja. Als goed dirigent bewerk je ongetwijfeld ook wel eens liederen, zodat ze geschikt zijn, dus ook voor Rejoice.
2: Ja.
1: Is dat een beetje te doen eigenlijk?
2: Ja, ik schrijf en arrangeer heel veel koormuziek. Mm-hmm. Ook heel veel andere muziek trouwens. Ja, je schrijft toch een beetje met de klanken en de mogelijkheden van je koor in gedachten. Vaak ook wel één stapje verder denkend van ja, als dit leuk is voor Rejoice en als het werkt, zeg maar, in de praktijk. Dan is het vaak ook wel leuk om uit te geven. En dan moet het niet zo specifiek of voor één koor geschreven zijn dat andere koren het niet meer kunnen zingen. Maar je hebt inderdaad als schrijvend altijd wel de mogelijkheden van je eigen koren in gedachten.
1: En er zijn mogelijkheden dus.
2: Ja, er zijn genoeg mogelijkheden. Kijk, ik heb nu de luxe. Ik noem het maar luxe. Dat ik met Rejoice al jarenlang dirigent ben van gewoon een goed koor. Wat kwalitatief echt beter is dan het gemiddelde koor. Daarnaast ben ik sinds begin dit jaar ook dirigent van vocal groep Voice. Mm-hmm. En dat is eigenlijk net zo'n club.
1: Is het allemaal nog bij te houden voor je? ik doe dit, ik doe dat.
2: Het leuke is, we hebben hier wel eens een hele uitzending gepraat over hoe vol krijg je een agenda. Nee, het voordeel voor mij is dat de koren die ik op dit moment heb, repeteren allemaal in Slikkerveer. Mm. Dus dat zit allemaal op 5 minuten lopen van huis. En Rejoice repeteert om de andere week. En Voice repeteert op projectbasis. Dus dan hebben we bijvoorbeeld dit voorjaar hebben 4 uitvoeringen in de agenda staan. 2 hebben we er al gehad, 2 komen er nog. Daar hebben we dan ook 4 repetities voor. Dus alle muziek wordt thuis ingestudeerd. Mm-hmm. Eind mei hebben we een uitvoering. Nou, daar hebben we half mei een repetitie voor. Dan is de helft van de uitvoering is nieuw repertoire. Ik heb toevallig deze week thuis oefenbestanden in zitten spelen. En dan weet ik gewoon dat als we die repetitie hebben, kent het grootste gedeelte van de koorleden kent gewoon de nieuwe muziek al uit het hoofd. Juist. Want die hebben dat thuis helemaal ingestudeerd. Mm. En dan op de repetitie ga je dan alleen de muzikale puntjes op de i zetten.
1: Ja, dan moet er allemaal op één lijn komen.
2: Ja, ja, ja.
1: Er zit ook nog, we gaan even terug naar 5 mei, want anders daar kunnen we nog een week over praten. Maar dat hebben we al eens een keertje gedaan. Een instrumentaal intermezzo, dat is jou wel toevertrouwd. Wat is dat qua invulling deze keer?
2: Wat is dat deze keer? Ik zoek altijd naar iets wat breed bekend is en breed aanspreekt. En wat ook goed gaat met de instrumenten die we hebben. We hebben piano, Cornelis ten Ouden, de vaste pianist van Rejoice. Edward de Bode speelt trompet. En Johan Grimwis speelt cajon. En die komen allebei van Harmonie Slikkerveer. Mm-hmm. Voor die bezetting een bewerking gemaakt van Till We Meet Again. Het liedje van Vera Lynn.
1: Bekend.
2: Ja.
1: Ja. Wel mooi op 5 mei.
2: Zeker. Ja, dat vond ik wel toepasselijk.
1: Er zit vast geen toeval in.
2: Nee, zeker niet. Nee, je zoekt. Vorig jaar was het natuurlijk 80 jaar vrijheid. Dus toen hebben we de Hymn to the Freedom van Oscar Peterson gespeeld. Dus je zoekt altijd naar iets wat bekend is en wat ook linkt met het thema.
1: De ouwetjes gaan nooit verloren.
2: Daarom.
1: Ja, zeker. Het gaat gebeuren dinsdag 5 mei, s'avonds denk ik, hè?
2: Ja, s'avonds 7:30, kerk is 7:00 open. Toegang is gratis.
1: Ook heel belangrijk om te weten.
2: Ook belangrijk om te melden.
1: Iedereen is welkom.
2: Zeker.
1: Zonder aanmelden.
2: Ja, zonder aanmelden. En ik zou haast zeggen, vorig jaar zat de kerk helemaal vol. Mm-hmm. Dus als je erbij wil zijn, wees op tijd, dan is er nog plek.
1: Hij staat genoteerd in de agenda. Bedankt voor je uitleg. Ja, een waanzinnig mooi concert gewenst dinsdag. Het is al bijna.
2: Het is al bijna.
1: Nog een paar nachtjes slapen. Jan-Peter Til, prettig weekend.
2: Dankjewel.

0: is inmiddels alweer dik voorjaar. En als het dan ook eenmaal voorjaar is, dan gaan ze weer van start. De zomeravondconcerten in Ridderkerk Centrum aan het Sint-Jorisplein. Er staat zo'n pagode tent en daar kunnen we eronder terecht. We hebben een man tevoorschijn gepeuterd die nog even de microfoon naar zich toe moet gaan.
1: Stond heel ver bij me vandaan.
0: Ja. Dan is die ook verstaanbaar. En het geluid is herkenbaar van Leo Groeneboom.
1: Ja,
0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de man die al sinds jaar en dag inmiddels heel erg zwaar achter die zomeravondconcerten zit.
1: 13 jaar inmiddels.
0: Het is niet te geloven.
1: Ja.
0: Ja, ze zou je lintje moeten geven.
1: Nee, joh, dat. Ik sta niet zo graag in de belangstelling. Je naam wordt onder die bij die concerten wordt ook wel eens genoemd. En denk van, joh, doe even. Doe maar gewoon niet.
0: Zeg Leo, leuk dat je even wil vertellen. We hebben het eerste optreden al gemist intussen.
1: Ja, gisteren is Jeffrey Muller geweest. En was wel gezellig.
0: Ja.
1: Gezellig druk.
0: Probeer de microfoon iets meer bij te houden alsjeblieft. Want ik versta je anders niet. Ja,
1: zo.
0: Precies. Ja, precies, hey. Dat. Oh, maar nou horen we je, zeker. Gisteren was Jeffrey Muller, die mocht de boel aftrappen, zo gezegd.
1: Ja, klopt. Gisteren hebben we de aftrap gehad.
0: Ja, kan je vertellen hoe dat een beetje is ten opzichte van de voorgaande, minstens 13 jaren, want we hebben al een aantal jaren die zomeravondconcerten. Is het gewoon hetzelfde als altijd of doe je het een beetje anders?
1: Het concept blijft altijd een beetje hetzelfde. Je hebt koren, je hebt bandjes, ja, je wil iedereen een beetje de kans geven. Dus je wisselt ook wel eens af dat er een paar nieuwe komen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, het grootste gros is eigenlijk ieder jaar hetzelfde.
0: Ja. Dan geldt het ook. Dat is de vorm. Maar de bands en de groepen en de artiesten.
1: Ieder jaar proberen we wel één of twee echte nieuwe die nog nooit geweest zijn,
0: mm-hmm.
1: Erbij te halen.
0: Maar ook een
1: hadden we van het jaar ook gedaan.
0: Ja.
1: Een popkoor uit Hendrikje de Ambacht, maar die hebben helaas afgezegd.
0: Oh.
1: Omdat hun dirigent plotseling met vakantie ging.
0: Ja. De dirigent gaat plotseling met vakantie.
1: Nou ja, plotseling. Die had een vakantie geboekt. Die zouden 7 augustus zouden die zingen onder de tent.
0: Oké.
1: Maar daar hebben we dan weer een Chanty voor uitgenodigd. En die kwamen graag. Dus ja.
0: Nou ja,
1: dus dat ook weer snel op.
0: Ja. En een Chantycore wat dan vers is qua concerten?
1: Nee, die zijn. Ik denk jaren 5 geleden ook al is geweest.
0: Oké. Dus die zijn een beetje bekend?
1: Die zijn al een beetje bekend, ja.
0: We weten waar de tent staat, hoeven ze nieuwe vakantie te gaan.
1: Ja, precies.
0: Ja, bijzonder. Goed, als het allemaal een beetje hetzelfde is altijd, dan zijn we natuurlijk weer heel gauw klein. De zomer moet nog gaan beginnen, maar je verheug je erop. Het was gisteren in ieder geval wel een waanzinnig weertje om die aftrap te doen.
1: Ja, zeker, het weer was perfect. En daarom zeg ik, de aanloop was ook best wel. Het zat niet stampvol, maar. Het was leuk.
0: De mensen moeten we even wennen.
1: Maar er zijn er misschien ook nog een hoop mensen weg. Hè? Het is meivakantie natuurlijk. Ja. En,
0: dus nieuwe ronde, nieuwe kansen volgende week. Want wat komt er volgende week?
1: Volgende week hebben we de Big Band van Tubi.
0: Mm-hmm. Bekend, denk ik.
1: Ja, die zijn ook al een aantal keren geweest. En dat is ook gewoon een vaste klant, zeg maar.
0: Ja.
1: En de harmonieverenigingen, die zijn sowieso. Het gebeurt wel eens dat er een harmonievereniging een keer moet overslaan. Dat het niet past in hun programma.
0: Mm-hmm.
1: Maar meestal, de harmonieverenigingen zijn meestal wel aanwezig.
0: Ja. Wat voor soort optredens kunnen we allemaal nog meer verwachten? Hoeven ze niet allemaal per se op te doen?
1: Nee, er komen Chantycoren. Even kijken, ik haal gewoon mijn lijstje er even bij. Politiekoor.
0: Oh?
1: Die komen 15 mei weer. Dat zijn allemaal mensen die bij de politie gewerkt hebben.
0: Ja.
1: Politie in Rotterdam en omstreken. Die treden ook op in politieuniformen, dus dat is wel een apart gezicht.
0: Uit die tijd of nieuwe?
1: Nee, niet van die nieuwe. Dus echt een beetje dat blauwe nog.
0: Ja,
1: ja.
0: Dus toch weer meer blauw op straat.
1: Maar blauw op straat, ja.
0: Dat is dan weer mooi.
1: Ja, daarna komt Chantycore Albatros. Die zijn in ver verleden ooit wel eens een keer geweest, maar die zijn nu weer een keertje terug. Nou ja, daar heb je Cor de Dukdolf. En we hebben gelukkig de La Prebrand weer staan. Ja, ik heb ze met Koningsdag ook weer zien spelen. Ja, dat is toch geweldig dat de jongens voor een beperkt budget onder die tent ook willen spelen. Ja, ze willen graag in Ridderkerk ook spelen, snap ik. Maar ik vind dat toch wel klasse van die gasten. Het is gewoon echt een hartstikke goede band.
0: Mm-hmm. Maar de zomer die is eigenlijk een beetje losgebarsten gisteren dus. En het gaat heel de zomer door. Maar wanneer houdt het dan weer op?
1: 11 september hebben we de laatste weer. En dan wordt de serie afgesloten door de IJsselmannen. Ja. Ook die zijn er van het jaar weer bij.
0: En die moet iets vroeger beginnen, omdat dan de zon weer vroeger ondergaat.
1: Dan sta je daar. Ja, vroeger zat er een verlichting in die tent, maar ik weet niet wat daarmee gebeurd is.
0: Nou ja, goed, je kan een paar zaklampen ophangen of zo. Of is dat weer te enthousiast?
1: Zie je het al voor je?
0: Ja, ik zie dat wel voor me. Ja, goed, hoe dan ook, het openluchttheater is weer iedere vrijdag beschikbaar.
1: Ja.
0: De grote tent van Ridderkerk Centrum bij het Winkelhart, daar kan je dan terecht. Hoe laat zijn die concerten eigenlijk?
1: 7:30 beginnen we. Mm-hmm. En 8:30 stoppen.
0: Ja, dus een uur, zeg maar.
1: Een uur muziek, zeg maar, in één stuk door.
0: Hoe zijn die mensen eigenlijk die dan met hun winkelwagentjes langs rennen allemaal? Hebben ze een beetje tijd voor je?
1: Je moet maar eens komen kijken, maar er zijn weinig winkelende mensen meer op vrijdagavond, hoor.
0: Nee, dus die komen echt speciaal voor het
1: optreden. Vroeger liep er nog wel eens een karretje voorbij,
0: Ja, dat.
1: Maar, dat zie je. Nee, er zijn geen mensen meer die boodschappen doen op vrijdagavond.
0: Dus die komen echt speciaal voor het concert?
1: Ja.
0: Dus je krijgt eigenlijk gewoon een echt eigen podium op die manier?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Dat is eigenlijk nog veel leuker.
1: Kijk, en er is wel eens geopperd van, joh, ga dan naar die zaterdag toe. Maar ik heb geen zin om 20 zaterdagen op te gaan offeren.
0: Waarom niet?
1: Nee, dat heb ik gewoon geen zin in. Dat is heel je zaterdag is weg.
0: Ja, maar als je vrijdagavond weg.
1: Ja, nou ja, dat vind ik niet. Nou, vind ik niet zo erg. Ik vind daar ook wel wat van. En ja, nu we daar toch over hebben. Dit is voor mij het laatste jaar
0: dat ik
1: dit doe. Ja. Ik kan de motivatie moeilijk meer opbrengen. Uh-huh. Mijn gezondheid die zit me een beetje tegen. Fysiek vooral. Dat ik gisteren ook. Dan loop je weer met zo'n kar over dat hele dorp heen. Met stoelen. En dan ben je gewoon even. Dan moet ik gewoon eventjes. Dus ja, ik heb gewoon besloten om voor mezelf echt te kiezen. En, dit jaar maak ik gewoon netjes af.
0: Maar dan is 13 wel echt een ongeluksgetal voor je.
1: Dat heb ik rot uitgekozen.
0: Ja, dat heb je wel slecht uitgekozen.
1: Ja, maar weet je, het is gewoon, dat houdt ook gewoon een keer op. En ja, tijd voor verse krachten en misschien wel een heel andere opzet. Ik heb geen idee.
0: Is dat nou iets wat jij gaat gaan regelen en iemand voor de opvolging zoeken? Of laat dat bij de stichting liggen?
1: Ik heb sowieso Ton Schipper, die het samen met mij doet, mm-hmm. heb ik gevraagd van, joh, wil je er eens over nadenken om? Ja, en voor de rest, ik zal de serre op pad moeten. Mm-hmm. Ja, en als er niemand komt, dan is het helaas.
0: Dat is klein.
1: Ja.
0: Dan moeten we genieten. Het
1: zou wel heel jammer zijn, want ik heb er ook best wel moeite mee gehad om te zeggen van, joh, jongens, tot hier en niet verder. Maar het is... Ik vind het voor mezelf gewoon even mooi geweest zo. En,
0: duidelijk.
1: Vrijdagavond loop je... mijn kinderen eten dan altijd bij me met mijn kleinkinderen. En dan moet je eigen rot haasten om op tijd dat het dorp te zijn. Mm-hmm. Daar ben ik ook een beetje...
0: Doen we het dan op zaterdag, dan heb je dat allemaal niet.
1: Nou ja, misschien stel dat Ton het zou doen.
0: Ja.
1: Dat is wel een voorstander van de zaterdag, heb ik het idee.
0: Ja, dus dan gaat het
1: dus allemaal verder, jong. We gaan wel zien wat er gaat gebeuren.
0: Spannend.
1: En ik denk dat het best wel ook wel verder gaat.
0: Ja. Ben je nog wel op de achtergrond straks beschikbaar om nog een duwtje te helpen geven? Of is het nog echt klein?
1: Ze kunnen me altijd bellen. Mm-hmm. Ik heb mijn computer thuis staat vol, dus dat kan ik allemaal afgeven. Dat is helemaal geen probleem.
0: Ja, dus ziet
1: en als ze ergens tegenaan lopen, dan hoor ik het vanzelf.
0: Zo is het. Maar we zijn net begonnen, laten we nou niet gaan treuren.
1: Ja, nee, maar
0: het hele jaar door.
1: Nee, maar ik treur er ook niet meer over. Hoor. Ja.
0: Heb je het gedaan trouwens?
1: Wat zei je?
0: Moest je toch om treuren even, toen je dat besluit nam?
1: Ik had er best wel moeite mee. Uh-huh. Ja, wel. Ja. Het is, ik heb er zelfs een nacht van wakker gelegen.
0: Oh.
1: Dat gebeurt nooit.
0: Moet je niet meer doen, hè?
1: Nee.
0: Dus je zaterdag alsnog naar de kloppen.
1: Ja.
0: Hey Leo, leuk dat je het even wilde vertellen.
1: Ja.
0: En ik ga sowieso om te beginnen eventjes met het komende seizoen met de zomeravondconcert op de vrijdagavond.
1: Ja, ik ben nog tot 11 september in de weer. Dus,
0: daarom. En sterkte met je gezondheid.
1: Ja, dank je.
0: En we gaan wel zien hoe het verder gaat. Mocht je nieuws hebben.
1: Er komt best wel weer een oplossing voor.
0: Je stapt nog een keer binnen met je opvolger, hè?
1: Ja, dus zeker. Okay. Zeker.
0: Dat is dat geregeld. Bedankt voor je uitleg.
1: Ja.
0: Bijzonder prettig weekend.
1: Ja, hetzelfde.

gaan even kijken. We deden het al eerder in het uur na aanstaande maandag. Want dan hebben we de dodenherdenking. En natuurlijk ook bij ons op de radio kan je dat allemaal volgen. Rechtstreeks wordt er verslag gedaan van wat er dan allemaal gebeurt bij de kransleggingen en de herdenking van de oorlogsslachtoffers. Tip is gewoon van ja, zet radio, tv of iets aan en wees erbij. Een bijzonder moment natuurlijk altijd zo rond de klok van 8 uur om dat mee te maken met elkaar. We hoorden net in het weerbericht dat het er redelijk goed uitziet met het weer. Dat zou fijn zijn, zodat er ook veel mensen rechtstreeks kunnen komen naar de plek van de herdenking. En dat kunnen volgen. Deze rare tijden waarin we leven, denk ik dat het helemaal niet verkeerd is om daar flink veel aandacht aan te besteden. En wij als omroep zullen daar ook zeker bij zijn. Maandagavond.

0: Efficiency and the Worker. Dit is prettig weekend. Jouw infantisme programma op de zaterdagochtend bij Radio Ridderkerk en Atos Radio. Misschien al eens wat gehoord als senior zijnde van het programma Doortrappen. Doortrappenactiviteiten zijn overal in de buurt. Zo ook bijvoorbeeld in Zwijndrecht, waar sportcoaches invulling geven aan het project door middel van het organiseren van een reeks van gezellige informatieve bijeenkomsten. Daarbij komen zowel theorie als praktijk aan de orde om iedereen veilig in het zadel te houden, zoals dat mooi is. Bijvoorbeeld de wijkagent die komt vertellen over verkeersveiligheid, Veilig Verkeer Nederland, die tips geeft over een fietsparcours, of gewoon een fietsenmaker die je fiets een beetje laat checken, zogezegd, zodat je zelf weet of dat je twee wielen nog helemaal okidoki is. En zo zijn er nog meer van dat soort dingen. We zouden erover gaan praten met Romara Arons. Die wilde graag nog eens vertellen over het programma zoals het geweest is, maar ook wat er nog aan zit te komen. Het ophalen van beweegbehoeften, zo staat je, om doelgericht projecten op te zetten voor de inwoners van Zwijndrecht. Dat is wat ze doen bij het doortrappen. En waar ze dan streven? Nou, voor iedereen een beweegaanbod toegankelijk en leuk maken. En dat zou het onderwerp zijn geweest. Nou goed, als je nou meer wil weten over het doortrappen in Nederland, maar in dit geval dan in Zwijndrecht, dan is het heel makkelijk. Kijk op doortrappen.nl wat er precies gebeurt en hoe je dus, zoals dat mooi heet, stevig in het zadel blijft zitten.
1: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.

Als je een fantastisch stukje muziek wil horen, dan was dit het wel. Blue Oyster Cult en Don't Fear the Weeping. Vandaag is het leuk bij ons in de omgeving. We kunnen overal vandaan waar we luisteren wel naar de Rijksstraatweg in Rijsoord. Want daar is het Struweel, dat is een landschapstuin. Die ligt tussen Zwijndrecht, Herensdam, Rijsoord en Hendrik Ido Ambacht in. En die tuin die is bijzonder. Daar zijn verschillende landschappen, zoals representatief voor het Oud-Hollandse landschap. Met de wilg centraal, met diverse voorjaarsbloemen. Bloesem, fluitkruid, alles staat nu in bloei en het is daar mooi. Ze hebben zwanen, ze hebben reigers, alles is daar aanwezig om te gaan genieten eigenlijk van je zaterdag. En het is ook weer lekker weer geworden erbij. Verleden jaar mocht ik voor dit programma nog verslag doen daar vandaan. Dus ik weet wat daar te zien en te doen is. En dat is gewoon eventjes lekker tot rust komen bij ons in de buurt. Kan er gewoon op de fiets heen, het is vlakbij. Rijksstraatweg 5 in Rijsoord. Dus het Struweel, een aanradertje om straks eventjes langs te fietsen. Wij maken ons op voor nieuws en weer. En daarna zijn we terug met het tweede deel van Prettig Weekend. MUZIEK

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Aartmans van de ANWB. Het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum een kwartier vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: En met Max zijn we aangekomen in het tweede deel van Prettig Weekend, het informatieve programma. Op de zaterdagochtend, waar het 11:07 is geworden. En het is mei inmiddels. Het zal niemand verbazen dat in deze tijd van het jaar de nodige herdenkingen en overdenkingen zijn. Nog los van de festiviteiten op 5 mei, want dan is het bevrijdingsdag. Maar we hebben natuurlijk straks, we zeiden het eerder al, maandagavond 4 mei, de dodenherdenking. Maar er zijn ook capitulatieherdenkingen, monumenten en veteranendagen. En dat zijn er zoveel en ze zijn zo bijzonder. En zeker, dat zeiden we eerder ook al, in deze tijd van het leven op deze wereld. Dat het misschien interessant is om dat eens te gaan vragen aan burgemeester Marco Oosterwijk. Wat komt er allemaal aan voor de Tweede Wereldoorlog, vooral herdenkingen en andere zaken die de komende weken in Ridderkerk plaats gaan vinden? Arjan het Jong praat met de burgemeester hierover.
1: Nationaal hebben we de Nederlandse geschiedenis. Met in dit geval de serie Nederland in oorlogstijd. In Ridderkerk valt ook heel veel te vertellen over die periode. 40, 45 en misschien ook nog wel een beetje daarna. We praten met de burgemeester over onder andere, wat gaat Ridderkerk doen op 4 mei?
2: Ja, 4 mei is natuurlijk een hele belangrijke datum, waarbij we met elkaar dodenherdenking in Ridderkerk vormgeven. En dat doen we elk jaar, hè, omdat vergeten geen optie is, houden we de herinneringen levend. En dat doen we ook dit jaar weer door een tocht vanaf het gemeentehuis langs onze monumenten naar de begraafplaats. En daarbij is Scouting Senioren weer aanwezig. Hebben de kinderen van de Reewoldschool het monument weer helemaal mooi in orde gemaakt de achterliggende weken. En hopen op die manier, op een waardige wijze, met heel veel belangstelling er ook bij, gelukkig, ook onze doden te herdenken. In de tijd die zo verschrikkelijk was, zoveel jaar geleden.
1: Ja, een periode waarin zeg maar ook stil wordt gestaan, specifiek bij het monument voor de Ridderkerkse Joden.
2: Klopt, familie de Hartog, hè? Denk ik een bekend begrip in Ridderkerk, heeft ook zijn herdenkingsplek op de route. En daar leggen we ook weer een krans om op die manier ook hen te respecteren en eer te geven. Want ja, juist die periode van 1940-1945, die was zo verschrikkelijk voor de Joden in Nederland, waaronder de familie de Hartog.
1: Op 4 mei, op die maandagavond, wordt vanaf zeg maar 7:00 verzameld hier op het Koningsplein om samen de stille tocht te gaan lopen richting begraafplaats Rusthof.
2: Ja, dat klopt. En dat doen we hopelijk weer met veel belangstellenden erbij. Ik vind het een hele waardige, maar ook wel indrukwekkende tocht. Mm-hmm. Waarbij je ook langs de plekken komt waar het om gaat. We noemden het zojuist al, de herdenkingsplek, maar we hebben daar ook het veteranenperk liggen sinds vorig jaar. Ja, en dan komen we zo uiteindelijk komen we bij de begraafplaats aan. En daar is onder andere met muzikale begeleiding van Harpe Davids en ook heel veel mensen erbij een heel mooi, waardig moment. En daar kun je natuurlijk op een bepaalde manier niet naar uitkijken. En tegelijkertijd is het zo goed om dat te doen.
1: Ja, heel belangrijk. De dag erna is traditioneel natuurlijk bevrijdingsdag. Daar doen we als Ridderkerk één keer in de 5 jaar heel veel aan. Dit jaar dus niet.
2: Nou, vorig jaar was het natuurlijk een heel bijzonder jaar. Hè? Ja. 80 jaar bevrijding. Nu is het 81 jaar alweer. En we hopen dat over een aantal jaren weer met op een mooie manier op te pakken. Dit jaar hebben we daar geen bijzondere activiteiten voor gepland.
1: Daarnaast gebeuren er nog meer bijzondere activiteiten rondom het herdenken van doden. Eén daarvan is bijvoorbeeld op dinsdag 12 mei de kranslegging aan de Donkse Laan.
2: Ja, dat klopt. Dat elk jaar ook weer. Dat wordt vanuit de school die daar ook zijn verantwoordelijkheid in heeft ook goed vorm aangegeven. Ik ga er ook weer met de kinderen over spreken. Dit jaar eigenlijk voor het eerst rondom die plechtige bijeenkomst. Ja, dat is natuurlijk een geschiedenis die zijn weerga ook niet kent. Hè? Als er in heel Nederland al bevrijding gevierd wordt, worden daar nog bij het vertrek van de Duitsers mensen doodgeschoten. Ja. Hier in de kerk, aan de Donkse Laan. Ja, dat is te verschrikkelijk voor woorden. En het toont ook wel aan dat oorlog iets is wat zijn weerga niet kent. En dat houden we ook tot op de dag van vandaag als herinnering levend. En ik vind het mooi om te zien dat het dat. En dat zien we op veel meer bijeenkomsten in Ridderkerk. Ook juist gebeurt met Ridderkerkse jeugd erbij. Ja. Zodat ze er ook kennis van nemen. En dat ook belangrijk leren vinden. En op 12 mei hopen we daar met elkaar weer te zijn.
1: Precies, met de kinderen van de Driemaster. En dan vrijdag 15 mei, dan was natuurlijk eigenlijk het begin van de oorlog, dat Nederland capituleerde. Dat wordt herdacht met de herdenking Nederlandse capitulatie aan de Rijksstraatweg. Hoe gaat dat dit jaar vorm krijgen? Want vorig jaar was het museum gesloten, dit jaar wellicht nog steeds?
2: Ja, het museum is nog gesloten, maar er gaan mooie dingen gebeuren uiteindelijk, die ook blijven refereren aan de Tweede Wereldoorlog. En dat kwam in de serie die je zojuist noemde, Nederland in oorlogstijd, ook nog naar voren. Hè, dat in Ridderkerk de capitulatie werd betekend. En dat is iets wat niet al te veel mensen weten. En daarom is het ook, omdat het zo'n belangrijk moment is, die eigenlijk 5 jaar aan ellende inluidde, belangrijk om die te blijven herdenken. Ja. En dat doen we ook dit jaar weer. Aan de Rijksstraatweg, bij de museumschool, op een manier die waardig is en die ook refereert aan het moment van toen. Toen generaal Winkelman die bijna onmogelijke taak op zijn schouders had rusten.
1: Daarna hebben we nog iets nieuws in Ridderkerk. Want maandag 18 mei wordt er zelfs een nieuw monument onthuld in de Kruiseepolder.
2: Ja, en dat is heel belangrijk. We hebben, en daar komen we straks misschien ook nog wel over te spreken, het monument aan de Rijksstraatweg. Die refereert aan een Engelse bommenwerper die daar neerstortte. Maar veel te weinig mensen weten dat er op 13 mei 1940, in de meidagen van de oorlog, een Fokker T-5, de laatste Nederlandse bommenwerper die nog actief was op dat moment, bij zijn terugvlucht van het bombardement op de Moerdijkbruggen aangeschoten werd boven Dordrecht. En vervolgens in Ridderkerk in de Kruiseepolder neerstortte. En de 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. En hun namen verdienen het om herdacht te worden. En dus hebben we een initiatief genomen om daar ook een herdenkingsplek te maken in de Kruiseepolder. Dat is recent daar geplaatst en die gaan we dus binnenkort onthullen. Die ook eer geeft aan die 5 mensen die daar gestorven zijn. En ook markeert dat de Nederlandse luchtmacht in die meidagen van 1940 zo'n onmogelijke taak had om een te grote vijand weerstand te bieden. Ja. En dat hebben ze op een zodanige manier gedaan dat ze het met hun leven moesten bekopen.
1: Bijzonder gaat het zeker worden. Ja, dan sluiten we de maand mei eigenlijk qua activiteiten. Hebben we op zaterdag 20 juni onze traditionele Veteranendag. Het eerbetoon aan niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar alle oorlogen in de wereld. En dat zijn er nog steeds veel te veel wellicht. Hoe gaat dat dit jaar vorm krijgen? Kunnen we daar al iets tipje van de sluier mee krijgen?
2: Nou ja, het is gewoon heel goed dat we in Ridderkerk stilstaan bij veteranen. Mm-hmm. En wij doen het altijd de week voorafgaand aan de Nationale Veteranendag. Mm-hmm. Om ook de veteranen uit Ridderkerk de mogelijkheid te geven om hier te zijn. En dat is elk jaar weer een mooi programma hier op het Koningsplein. Met muziek en met militaire voertuigen. En ik zou haast zeggen van iedereen die daar nog nooit eerder was, kom deze keer ook. Want er zijn veteranen vanuit allerlei missies ook bij aanwezig. Het is echt waardevol om hen te spreken. Ik sprak vorig jaar een kind wat met een hele oude meneer sprak. Ja, en die konden bij wijze van spreken niet los van elkaar komen. En het is goed om onze veteranen op zo'n plek en moment ook te eren. Want zij hebben hun leven in de waagschaal gesteld. Voor onze vrijheid, maar ook of als het gaat om de vrijheid elders in deze wereld. En dat is iets waar je nooit te licht over kunt denken. En daarom doen we dat ook elk jaar weer op een bijzondere manier in Ridderkerk. En ik sprak pas meneer Van Dommelen. Mm-hmm. Die is 100 geworden, recent. Veteraan. En die kijkt er naar uit om er te zijn.
1: Kijk,
2: als je 100 jaar bent en er wilt komen, dan zou ik tegen iedereen willen zeggen, de jongere is dan 100, kom ook.
1: Precies. En ook voor de jongeren daarna nog. Op woensdag 24 juni is de Lancaster herdenking. Samen met de basisschool De Pyramide. Aan de Rijksstraatweg, het aparte monument. Ook daar is weer een iets speciaals qua herdenking.
2: Ja, ik denk dat we in Ridderkerk onszelf ook wel een echt belangrijke opdracht hebben meegegeven om op al die momenten waar de zaken gebeurden ook stil te blijven staan. Want ik zei al, vergeten is geen optie. En dat doen we dus ook dit jaar weer aan de Rijksstraatweg. Waarbij we ook weer met jeugd en militaire voertuigen, maar ook vertegenwoordigers van de luchtmacht, op een passende manier stilstaan bij dat drama wat daar plaatsvond. En wij weten dat dat ook vanuit Canada en vanuit Engeland echt enorm wordt gewaardeerd en belangrijk wordt gevonden, ook door de nabestaanden.
1: Het zijn natuurlijk bijzondere gebeurtenissen. Ja, aan de ene kant misschien niet echt om naar uit te kijken, want het heeft natuurlijk een hele wrange geschiedenis. Maar het is wel heel goed dat het plaatsvindt.
2: Ja, want vrijheid is natuurlijk niet te koop.
1: Nee.
2: Vrijheid moet soms bevochten worden, hoe erg dat ook is. Want de oorlog is altijd te verschrikkelijk en kent alleen maar verliezers. Maar als je dan vrijheid als zo'n groot goed ervaart en weet, dan mogen we gewoon al die mensen niet vergeten die zich daarvoor hebben ingezet. Het is namelijk ook een blijvende opdracht, hè, die ook vandaag de dag, ook weer jongens en meisjes, mannen en vrouwen aanspreekt om op de schaal van Nederland, want de dreiging is er natuurlijk tegenwoordig ook, maar ook verder buiten de rol en verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Dus als Ridderkerk blijven we onszelf eraan verbinden en voor inspannen.
1: Dank u wel.

0: was op de tweede live-uitvoering die we vandaag hoorden in Prettig Weekend. Het vorige uur was het toch al ietsje heftiger wat we voor onze kiezer kregen. Prettig Weekend, het informatieve programma op de zaterdagochtend. En we zijn bij u bij Radio Ridderkerk en Atos Radio tot 12 uur. En daarna nog Grenzeloos Weekend en Sport op de Radio en nog veel meer. We gaan naar Drievliet in Ridderkerk, Drievliet Zand moet ik zeggen. Daar is een buurtpreventie actief, maar er is best wel een hoop over te vertellen. Het is al een hele tijd geleden, Max van Waal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is een hele poos geleden dat we erover hebben gesproken.
1: We hebben het regelmatig dat ik zei van we moeten weer eens een keer.
0: We moeten eens vertellen.
1: En dan komt het er weer niet van.
0: Ja.
1: En nu wel.
0: Het is gewoon zover gekomen.
1: Juist.
0: De buurtpreventie klinkt als iets heel bekends, maar voor de mensen die zeggen van ik heb geen idee wat jullie doen. Wat doen jullie?
1: Nou, wat wij doen is onze rondes. En dat zijn er een aantal per week. Mm-hmm. Maar dat kan in de middag zijn, dat kan in de avond zijn. En wat wij doen is dan waarnemen. Hè? Mm-hmm. Er lopen nog steeds mensen rond die er niet thuis horen. Mm-hmm. Dat proberen we te constateren. En daar kunnen we gelijk melden bij de wachtdienst. En wat we ook doen is meldingen maken van valgevaar, overhangend groen. Of iets met verlichting. Bijvoorbeeld, ja, dat wordt nu weer wat moeilijker. Omdat het weer langer licht blijft.
0: Dat wel.
1: Maar ook die melden we dan. Ja. En dat doen we allemaal met een telefoon. En dat gaat bij ons naar de site. En dat wordt doorgezet naar de gemeente. Mm-hmm. En als het valgevaar is, of tegels die los liggen. Dan is het de andere of de dag daarna is het al weer hersteld. Mm. Nee, dat werkt op het moment echt perfect.
0: Dus ze kunnen het wel.
1: Jawel, jawel. Wij hebben een hele goede app.
0: Ja.
1: En dat allemaal in samenspraak met de gemeente. En zij doen hun werk goed. En als het niet lukt, soms gaat het wel eens even op de lange termijn. Alle straatverlichting wordt niet in één keer gedaan. Mm-hmm. Wat sommige mensen willen. Maar dan wordt het op een lijst. En wanneer ze de straatverlichting controleren, dan wordt het wel gedaan.
0: Ja,
1: ja en zo gaan wij steeds de ronde. En elke, als er, ja, eigenlijk, we zitten verlegen om mensen. We zouden graag een aantal bewoners van de wijken naar ons toe zien komen. En dat ze eens een keer een rondje meelopen en dan een idee krijgen.
0: Mm-hmm. Ja, die oproep gaan we straks eventjes doen. Hè? We kijken eerst nog even wat jullie allemaal doen. Het is veiligheid in de brede zin van het woord eigenlijk op straat.
1: Ja, en zonder meer.
0: Doen jullie al een flink aantal jaren ook?
1: Wij zijn in 2008 begonnen.
0: Nu moet je kijken.
1: En we gaan dus over 2 jaar ons 20-jarige bestaan vieren.
0: Mm-hmm.
1: En er is altijd een wisseling van de wacht geweest. En de laatste tijd blijven standvastig.
0: Mm-hmm.
1: En de mensen die geven aan mij op wanneer ze kunnen lopen. En daar maak ik een schema voor. En dat schema krijgen ze. Ze krijgen 5 dagen van tevoren krijgen ze een herinnering dat ze aan de beurt zijn. En ja, dat werkt hartstikke goed.
0: Wat was de reden in de tijd om te beginnen met de buurtpreventie?
1: De reden was dat er toch dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen.
0: Mm-hmm.
1: En de buurtpreventie Bolnes was al een paar jaar bezig.
0: Ja.
1: En in samenhang met hun hebben we dus onze buurtpreventie opgestart. En ik moet zeggen, dat heeft best wel zijn vrucht afgeworpen.
0: Mm-hmm.
1: En men kan nooit precies zeggen van jongens, hebben we nou dus inbraken voorkomen? Nee, want ze proberen natuurlijk die tijden te gaan dat wij niet lopen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen die tijden krijgen ze van ons niet te horen.
0: Want die zijn altijd anders?
1: Die zijn elke maand anders.
0: Ja.
1: En soms lopen we wel 6 keer per week en soms helemaal niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze weten nooit wanneer.
0: Nee. Dat is mooi, het afwisselen.
1: Ja.
0: Het is voor jullie ook trouwens leuk, dat afwisselende. Want jullie lopen rondjes, maar ook bij nacht en ontij.
1: Ja, nou bij nacht niet. Maar als er iemand komt die zegt, ik zou wel willen lopen, maar ik zou dan 1 of 2 keer in de maand 's nachts willen lopen.
0: Mm-hmm.
1: Dan ontvang ik hem met open armen.
0: Ja, ja, toch
1: want
0: wel.
1: Want dan ga ik meelopen.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vind het heerlijk.
0: Waarom?
1: Nou, toen wij begonnen, liepen we van 9 tot 1.
0: Ja.
1: En ja, de mensen worden ouder, dus nu zeggen ze, en toen liepen we ook 4 uur. Nu lopen we 3 uur.
0: Ja.
1: Met een pauze ertussendoor. En dan kan je een bakje, krijg je een bak koffie of een bak thee of te warme dagen een flesje drinken.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar is ook allemaal aan gedacht.
0: Maar eigenlijk bij de buurtpreventie moet je dus wel een beetje van lopen houden, want anders dan zit je verkeerd.
1: Ja, eigenlijk van slenteren.
0: Slenteren. Dat is wel heel erg.
1: Dat is het allerbeste.
0: Dan moet je winkelen in het publiek, maar dan moet je veel vrouwen vragen, want die winkelen altijd.
1: Ja. Nou, dat is wel bij Centrum Oosten. Hebben ze meer vrouwen als bij ons.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus maar, ze zijn allemaal welkom.
0: Ze zijn allemaal welkom. En dat is ook waar het om gaat. Ik bedoel, jullie zorgen ervoor dat de buurt in de brede zin van het woord veilig is. Er horen ook rondjes bij om te lopen door de buurt heen en dan gewoon te kijken. En de mensen worden allemaal ouder.
1: We worden ouder. En onze gemiddelde leeftijd is dik boven de 70.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb er pas een paar aangesproken. Als die zouden komen, dan gaat onze gemiddelde leeftijd weer een stuk omlaag.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, dat is. Ik hoop dat ze me horen, want ik heb ze aangesproken bij de sporthal voor de tafeltennistafel. Die tussen besmeurd was met glas. En toen hoorde ik het ook een tijdje met ze aan praten. Ze, kom eens bij de buurman. En zien, dan kan je ook gelijk de wijk leren kennen.
0: Ja.
1: Want dat is het volgende, hè?
0: Mm-hmm.
1: Je leert de wijk ook gelijk kennen qua straten.
0: Ja.
1: Ze mogen zelf bepalen hoe ze gaan lopen.
0: Mm-hmm.
1: Soms krijgen ze wel een vraag van, joh, kijk eens even daar en daar. Kunnen wij op onze telefoon ook. Kunnen ze nakontroles, drukken ze op de plek die aangegeven is. En dan zien ze precies hoe ze van hun plek daar naartoe moeten lopen. Dus dat is allemaal geregeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je zoekt mensen.
1: Ja.
0: Liefst een beetje wat jongere mensen die het niet erg vinden om af en toe eens een rondje te doen.
1: Ja, en het is één keer per maand. Het liefst twee keer.
0: Mm-hmm.
1: We hebben er nu iemand die loopt elke week, als dat kan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dan moet je mensen hebben om dat in te kunnen delen.
0: Ja. Hoeveel mensen hebben jullie ongeveer?
1: Op het moment een stuk of 20.
0: Dus het mag best wel wat bij.
1: Ja, we hebben er meer gehad.
0: Mm-hmm.
1: En, maar goed, we hebben nu een vaste kern. Maar die vaste kern komt op leeftijd.
0: Ja.
1: En zolang we gezond blijven, heb ik het idee dat ze het allemaal willen
0: mm-hmm.
1: en allemaal doen. Maar op een gegeven moment komt er toch zoiets van, ja jongens, maar het houdt voor mij op.
0: Mm-hmm.
1: En dan voorzie ik een probleem, want dat zijn er heel veel die dan in één keer kunnen stoppen.
0: Ja, ja.
1: En dan blijven van die buurpreventie niets over. En dat zou eeuwig zonde zijn, want dan lopen we al bijna 20 jaar voor.
0: Nee, dat moet gewoon doorgaan. Dus Drievliet het Zand zoekt mensen als hulp bij de buurtpreventie.
1: Ja.
0: Hoe komen ze bij jullie terecht?
1: Ze kunnen naar de site van ons gaan.
0: Ja.
1: En daar gewoon een contactformulier invullen. En de naam en telefoonnummer. En dan neem ik contact op. Het zal niet direct zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan even een paar dagen tussen zitten. Maar dan worden ze gebeld. En dan nodig ik ze uit om een keer mee te lopen.
0: Ja. En dat is dan bij buurtpreventie drievlietzand.nl.
1: Ja.
0: Dat is jullie website.
1: Ja.
0: Opzoeken, aanmelden. En af en toe lekker een wandelingetje, een beetje kletsen met elkaar.
1: En het... Ja, ik vind het heerlijk.
0: Mm-hmm.
1: En het lopen dat... je bent in beweging. Dus...
0: Gezond, hè?
1: Ja.
0: Zeker. Maar ook wel eens als het regent. Dat is wel jammer.
1: Ja, maar als het echt stort regent, dan houden we dus even de maat, de pas in.
0: Mm-hmm.
1: Of we stoppen ermee. En zeker als het onweert. Als het onweert, dan gaan we het dus niet lopen. Hè. Dus we doen het niet te gek.
0: Nee. Veiligheid voor de buurt, maar ook voor jezelf.
1: Ja. Zonder meer.
0: Nou, als iemand dus zin heeft om een keertje met Max Verwaal of zijn collega's op pad te gaan, dan moeten ze zich aanmelden bij de buurtpreventie drievlietzand.nl en aanmelden.
1: Ja, de website staat open, dus...
0: Van harte welkom.
1: Ja, ze zijn van harte welkom.
0: Met een kopje koffie.
1: Ja.
0: Zeker wel. Ik ga jullie heel veel sterkte wensen, sowieso met het werk, maar ook bij het werven van mensen. En maak er wat moois en gezelligs van voor de buurt.
1: En we hopen dat we er gewoon nog 20 jaar aan vast kunnen plakken.
0: We doen er gewoon nog 20 jaar bij. En dan spreken we elkaar nog een keer. Dan kom je met je rollatortje binnen. En dan mag je toch een keer vertellen.
1: Ja,
0: toch?
1: Doen we.
0: Hartstikke leuk. Bedankt voor de uitleg.
1: Graag gedaan.
0: En bijzonder prettig weekend.

0: 16 jaar heeft hij het gedaan. Wethouder zijn in de Ambachtse politiek. Het is klaar. En de politieke loopbaan in Hendrikuwe Ambacht in ieder geval is voorbij. Steven van Dier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kom nog iets dichter bij de microfoon alsjeblieft. Dan kunt u het goed horen. 16 jaar, maar alleen in de politiek of alleen 16 jaar als wethouder?
1: Nee, 16 jaar in de Ambachtse politiek. Begonnen als raadslid 4 jaar. Mm-hmm. Na 4 jaar fractievoorzitter. Dan zijn we inmiddels 8 jaar verder. En toen dus ook 8 jaar wethouder. En eigenlijk in al die verschillende rollen heb ik mogen groeien. En heb ik de ruimte gekregen van de Ambachtse gemeenteraad om die groei te maken. Dus het is een mooie en lange reis geweest. Ja. Maar ook goed om na 16 jaar af te sluiten.
0: Ja, echt waar? Is het er gewoon echt op en over?
1: Nou, ik denk dat geldt zo'n beetje voor iedere baan. Maar als je 8 jaar in een bepaalde rol zit, dan hoeft het niet verkeerd te zijn om dat stokje ook weer eens over te gaan geven.
0: Nee, als wethouder. Maar politiek, die kan toch gewoon doorgaan?
1: Nou ja, politiek kan je nog doorgaan. Je hebt nog de provincie of zelfs de landelijke politiek.
0: Ja.
1: Dus dat zou zeker kunnen. En ik heb bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer ook op de kieslijst gestaan voor de Tweede Kamer van het CDA. Net niet genoeg zetels gehad, landelijk. Maar het is ook wel eens even lekker om de blik buiten de politiek te gaan werpen. Dat moet ik ook zeggen.
0: Dus minister van die zit er niet in?
1: Nou, nog niet, zullen we zo zeggen.
0: Ja. De mogelijkheden die zijn er nog. Nou goed, het is wel natuurlijk bijzonder om zo lang vol te houden. En ook nog in één gemeente.
1: Zeker, zeker. En in die 16 jaar heb je veel mensen zien komen en gaan. En er zijn ook nog steeds mensen met wie ik 16 jaar geleden begon die er nog zitten. Maar dat echt op twee handen te tellen.
0: Ja.
1: Dus ja, het is ook mijn tijd om ook weer te gaan dan.
0: Wat mankeert, dat klinkt wel aardig, maar toch wat bezielt iemand op jonge leeftijd om in de politiek te gaan in deze wereld?
1: Nou, dat is een ontzettend goede vraag. Ik studeerde politicologie op mijn 20ste. Dus ik was wel iemand die vol idealen zat. Ik was ook iemand, of ben ook iemand, die me ook sterk verbonden voelt met de gemeente. Dus eigenlijk stapte ik op die manier ook de gemeenteraad in. En ik heb het geluk gehad dat ik ook instapte in een fractie, toentertijd van het CDA, die ontzettend goed op elkaar waren ingespeeld. En ook echt een mooie manier van politiek bedreven in de gemeenteraad zelf. Dus ik heb veel van die mensen mogen afkijken hoe je politiek bedrijft.
0: Ja.
1: Ja.
0: En in een mooie gemeente. Want ik denk dat de binding met de gemeente wel heel belangrijk is.
1: Absoluut. Absoluut. Ik ben inmiddels, als je eenmaal aankondigt dat je stopt, dan komen er ook wat andere gemeenten op de lijn. Of je daar niet wethouder van buiten wil worden.
0: Mm-hmm.
1: Behalve dat een stap in de breedte zou zijn voor mij persoonlijk. Heb ik het altijd met heel veel liefde voor Ambacht gedaan. Omdat ik me ook zo sterk verbonden en geworteld voel in die gemeente. Dus dat is ook een reden waarom ik het niet zo snel in een andere gemeente zou doen. Of de gemeente Rotterdam of Amsterdam moet nog eens op de lijn komen. Maar,
0: dus er liggen toch ambities?
1: Ja, dat zeg ik met een knipoog hoor. Dat zijn gemeenten die hun eigen wethouderskandidaten over het algemeen wel regelen.
0: Mm.
1: Maar ik voelde me altijd sterk verbonden. Of voel me sterk verbonden met Ambacht. Dus dat is ook wel een extra reden om het voor die gemeente te doen. En daarom heb ik het misschien ook zo lang vol kunnen houden.
0: Ja. Wat was nou het leukste om te doen? Gewoon als raadslid of toch als wethouder?
1: Nou, ik denk dat iedere rol, raadslid, fractievoorzitter of wethouder, zijn eigen charme heeft en kent. In alle vier de rollen heb ik veel mogen leren. Uiteindelijk heb ik het 8 jaar als wethouder gedaan. En dan kan je wel het meeste richting geven en ben je ook het best geïnformeerd over de zaken die spelen. En wat ik daar wel fijn aan vond, is dat je als wethouder wat meer kan beschouwen in plaats van dat je een hele harde politieke mening per se moet hebben.
0: Mm-hmm.
1: Althans, dat was mijn bestuursstijl. Ik probeerde altijd wat meer beschouwend te zijn. En daarmee probeerde ik zowel de oppositie als de coalitie ook in mijn verhaal mee te nemen. Of in ieder geval het gevoel te geven dat ze allebei gehoord worden. In plaats van dat je een hele duidelijke politieke mening neerzet. Af en toe heb ik ook wel eens gedacht als wethouder, oh, ik zou nu nog wel heel even in de gemeenteraad willen zitten, omdat ik hier wel echt een hele duidelijke politieke mening over heb.
0: Ja.
1: Maar ja, die moet je dan toch even voor je houden.
0: Ja,
1: dus beide rollen hebben ze een charme.
0: Waarom eigenlijk? Als wethouder mag je toch gewoon je mening neerleggen?
1: Nee, tuurlijk mag je mening, maar het is wat ik zeg. Ik vond mijn stijl om af en toe een beetje afstand te nemen en dan te gaan beschouwen op het geheel.
2: vond ik wel een hele fijne manier van werken. Dan neem je iets minder stelling in. Maar daarmee hou je de club en dan bedoel ik de hele gemeenteraad, hou je wel dichtbij. Hè? Ja. En dat is ook wel een stijl die mij goed past. Goede relaties opbouwen met eigenlijk alle mensen van de gemeenteraad.
0: Ja. In die rol was het dan jeugdzorg?
2: Onder andere.
0: Niet zo makkelijk?
2: Zeker niet. Zeker niet. Het is in heel Nederland hoor je natuurlijk veel berichtgeving over één, de kwaliteit van de jeugdzorg, en twee, dat de kosten alleen maar toenemen. En ik denk dat we in Ambacht op dat gebied een aantal goede en slimme interventies hebben neergezet. Waardoor ik eigenlijk in mijn tweede periode zag dat de groei aan het afvlakken was. Dus zowel het aantal kinderen dat jeugdzorg krijgt in de gemeente, als de kosten. Die zijn de afgelopen twee, drie jaar redelijk stabiel gebleven. En natuurlijk zit er altijd een uitschieter bij van een gezin die dan opeens uit het niets heel veel zorg nodig heeft. En dat kost de gemeente dan ook echt veel geld. Maar over de bank genomen hebben die groei in Ambacht wel weten te stabiliseren. En daar...
0: Maar dat is wel bijzonder, want als je kijkt dat de gemeente steeds meer taken kregen toebedeeld, moest steeds meer allemaal vanuit de gemeente worden gedaan.
2: Ja. Ja.
0: Dat moet je maar even behapstukken.
2: Nou ja, mijn discussies op dit onderdeel met de gemeenteraad werden ook steeds iets gemakkelijker. In mijn eerste periode was het echt lastig. Veel partijen die klaagden dat het een soort koekoeksjong was dat elke keer uit het nest groeide. Mm-hmm. In die eerste periode, in de tweede periode, zo in de eerste twee jaar, hebben we een aantal dingen echt goed weten neer te zetten. Waardoor die discussie eigenlijk helemaal verdwenen. En de raad ook tevreden was. Ze zei van, het stabiliseert op veel fronten. Daar zijn we wel blij mee. Mm-hmm. Dus dat hebben we denk ik samen met de ambtelijke organisatie gewoon echt goed gedaan.
0: Ja. We kunnen er uren over praten natuurlijk, over wat er allemaal is gebeurd. En misschien moesten we dat ook eens een keertje doen. Maar jeugdzorg, dat is zoiets wat een mens gaat missen. Want ja, jeugd is wel de toekomst.
2: Zeker, ja. En we hebben het en Ambacht best goed voor elkaar, zeg ik met enige voorzichtigheid. Of de jeugd. In Ambacht is best wel... Of we hebben best wel het een en ander geïnvesteerd. Kijk bijvoorbeeld naar de sportvelden waar de jeugd op sport... Het zwembad hebben in die twee periodes dat ik wethouder was, duurzaam en toekomstbestendig gemaakt. We hebben nieuwe trapvelden aangelegd, die zelfs nog geopend is door een oud Oranje International. Het enige wat er nog ontbreekt, dat hoor je wat vaker, is een uitgaansgelegenheid voor jongeren. Ik denk dat het echt wel een illusie is dat die er misschien zal komen. Al weet je het niet, hè, met de nieuwe coalitie, wellicht hebben zij de ambitie om dat wel te realiseren. Maar door de bank genomen hebben jeugdigen... denk ik best goed in Ambacht.
0: Ja.
2: Goede voorzieningen voor ze.
0: Ja, dus er wordt iets netjes en moois achtergelaten.
2: Zeker, zeker. Het werk is nooit af. Zeker niet als wethouder. Maar ik durf wel te stellen dat bijna geen open eindjes zijn voor mijn opvolger.
0: Mm-hmm.
2: En natuurlijk zullen zij ook weer nieuw beleid gaan ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zitten geen, wat betreft het sociaal domein, zitten er geen lijken in de kast voor mijn opvolger.
0: Oh, gelukkig,
2: dus ik laat het heel netjes achter. Ja. Zeg ik zelf.
0: We hebben natuurlijk net die verkiezingen gehad.
2: Ja.
0: Ik weet niet in hoeverre dat die van invloed waren op de beslissing om te stoppen. Want er is ook een bepaalde uitslag geweest.
2: Zeker. We hebben daarin natuurlijk gezien dat één partij van twee zetels naar zeven zetels schoot.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat was best wel even wennen. Dus het was zeker ook even wennen voor het CDA... dat ze nu niet in de coalitie zitten, maar in de oppositie terechtkomen. En tegelijkertijd is dat misschien ook wel eens goed. Je kan een ander geluid laten horen, een ander profiel ook opbouwen... En ik vind het ook goed dat de grootste partij uiteindelijk in het college en in de nieuwe coalitie komt. Want dat is uiteindelijk waar de inwoners ook op gestemd hebben. Mm-hmm. Dus ik denk dat het ook goed is dat andere partijen eens laten zien in plaats van dat ze vaker wat reageren.
0: Mm-hmm.
2: Nu moeten ze zelf die stap naar voren zetten.
0: Ja, dus het is eigenlijk wel goed.
2: Het liefst wil je denk ik ook als CDA zijn altijd wel in de coalitie zitten. Want dan kan je toch wat makkelijker aan de knoppen draaien. Maar het was ook een coalitie waarvan de fractievoorzitter en alle andere leden van de fractie ook zeiden om verschillende redenen dat ze zich daar niet helemaal in thuis zouden voelen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dan weet je dat dan een rol in de oppositie op je wacht. En in die zin is dat dan goed inderdaad.
0: Een nieuwe uitdaging.
2: Een nieuwe uitdaging voor de partij. Er zitten ook wat nieuwe mensen in de fractie, goede mensen. Dus die kunnen op een andere manier weer politiek gaan bedrijven.
0: Duidelijk. Het is klaar, het is over en uit. In ieder geval wel voor Steven van die. Wat wordt de toekomst persoonlijk?
2: Nou, zowel zakelijk als op het gebied van ambacht. Laat ik met het laatste beginnen. Ik wil me blijven inzetten voor ambacht. En dat is niet gelijk in het eerste half jaar. Maar er zijn genoeg stichtingen of verenigingen die wellicht bestuursleden of iets dergelijks zoeken. Mm-hmm. Dus nou, ik ga na een half jaar, als ik me echt begin te vervelen en losgekomen ben van de politiek, mm-hmm. ga ik eens even kijken of ik daar wellicht een bijdrage kan leveren.
3: Ja. Ligt er nog een voorkeur? Een bepaald soort van iets? Voetbalvereniging of zeg eens wat?
2: Nou, niet direct. Ik ken verschillende stichtingen of verenigingen die volgens mij wel op zoek zijn naar bestuursleden. Mm-hmm. Dat geldt voor heel Nederland, dus ook in ambacht. Dus ik ga eens kijken waar zij behoefte aan hebben en of ik daar een rol in kan spelen. Dus dat vind ik mooi om wel die verbinding met de gemeente te houden. En ja, zakelijk gezien voor mijzelf, ik heb nog nergens een nieuw contract getekend.
3: Oei.
2: Dus in die zin is het nog open. Maar binnenkort heb ik wel een enkel gesprek her en der. Dus ik heb ook gewoon de ruimte om weer eens even te gaan oriënteren op de toekomst.
3: Het kan iets totaal anders gaan worden.
2: Het kan in theorie iets totaal anders worden, maar ik voel me altijd wel verbonden met het sociaal domein. En daar zit ook meestal van mijn kennis en expertise. Dus ik sluit niet uit dat het ergens in de zorg, gezondheidszorg of het sociaal domein zal zijn.
3: Nou, klinkt positief en er zijn heel veel mensen nodig.
2: Dat is zeker waar, ja. Ja, zeker waar.
3: Moet goed komen.
2: Komt goed.
3: Nou, bedankt voor het verhaal. Laat zeker nog eens horen over zoveel tijd hoe het gaat.
2: Zal ik doen.
3: Want dat is ook leuk om nog eens een keer terug te kijken en de toekomst te beschouwen.
2: En dank voor het gesprek.
3: Zeker wel. Steven van Die, hij gaat weg uit ambacht, maar dan alleen als wethouder. Maar hij blijft zeker wel betrokken. En dat is mooi. Prettig weekend.
2: Goed weekend.

0: en Caroline Bosman in de studio gevraagd om daar eens wat over te vertellen. Dames, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kom allebei lekker een stukje korter bij de microfoon, want anders dan horen we niet wat jullie ons willen uitleggen. Ik weet niet bij wie ik moet gaan beginnen. Ik kijk gewoon naar rechts, want hij maakt daar de foto's, dus ja. Dan kan je gewoon rustig praten. Hypnotherapie?
1: Ja.
0: Is dat nou allemaal?
1: Ja, hypnotherapie, dat is een therapie die dus werkt met hypnose.
0: Ja.
1: En hypnose is eigenlijk niks anders dan een hele diepe ontspanning.
0: Ja.
1: Waarmee je dus werkt om te zorgen dat iemand in die diepe ontspanning dingen gaat veranderen.
0: Ja.
1: Heel kort door de bocht, maar dat is wel een beetje wat het inhoudt.
0: Ja, dan weet ik
1: maar dan weet je nog niks.
0: Dan weet ik eigenlijk nog niks.
1: Nee.
0: Is hypnotherapie is echt een stukje hypnose?
1: Ja, dat is echt een stukje hypnose. Dus je gaat in hypnose, in die hele diepe ontspanning, waarbij je kritisch denken naar de achtergrond geschoven moet worden. En je een hyperfocus hebt op datgene wat je wil veranderen. En dat ga je dus in hypnose doen. Dus je zorgt voor die ontspanning. Dat doen wij als hypnotherapeut. En we helpen mensen dus met de informatie die we van de cliënt krijgen, om dus naar dat stuk te gaan, naar dat diepe onbewuste stuk, om daar dus het probleem op te lossen.
0: Ik vind het eng, hè? Dat hebben veel mensen. De hypnose, want dan word je ergens gehypnotiseerd. Dus je hebt geen controle meer over jezelf en ze doen maar alles met je. En is dat zo?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dat is gewoon van die mooie Indianenverhalen eigenlijk.
1: Ja, dus zo zou je het kunnen noemen, ja. Want
0: maar wat ik op tv zie dan, dat die mensen als een kip kakelend rond gaan lopen te rennen.
1: Ja, dat komt omdat ze dat zelf graag willen.
0: Oh.
1: Ja, want hypnose, je houdt zelf juist de controle. Want je gaat alleen in hypnose als je dat zelf wil.
0: Ja.
1: En niet omdat een ander dat zegt.
0: Oké. Okay. Dus het is niet zo dat als wij kijken elkaar aan en je gaat met je vingers zo bewegend naar iemand toe zitten en je zegt weet ik veel.
2: Slaap.
0: Ja?
2: Nee hoor.
0: Kom nog wat dichterbij. Want ik,
2: Aad, zo werkt het niet. Wij vragen altijd eerst toestemming aan de mensen van wil je dat?
0: Ik denk dat je de verkeerde microfoon aan hebt staan.
2: Oh,
0: dat geeft niet. Nee, dat
1: hier ligt
0: goed
1: er nog één.
0: Nee, die doet het wel. Hè? Dus je kan gewoon doorpraten.
2: Oké, Aad. Nee, je vraagt aan degene van wil je in hypnose, wil jij van je probleem af? En als je toestemming hebt, dan pas kan het gebeuren.
0: Ja.
2: En wij gaan daardoor, kunnen mensen gewoon bijvoorbeeld van het roken veel makkelijker afkomen. Afvallen, angsten oplossen. Ik heb mensen gehad die dorsten niet meer te fietsen. Die waren ooit eens gevallen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, één sessie en ze stappen gewoon weer op de fiets.
0: Ja.
2: En of ze lopen gewoon op een galerij heel hoog, op een hoog gebouw, wat ze eerst niet meer dorsten te doen. Of ze spinnenangst, allergieën die oplossen.
0: Maar eigenlijk van alles en niks.
2: Er is echt, je kan zoveel bereiken door op dat, in dat hele diepe niveau te werken. Op dat onbewuste niveau noemen wij dat.
0: Ja.
2: Dat je zulke mooie blijvende resultaten krijgt.
0: Mm-hmm. Ik heb van jullie ook een hele stapel websites en dingen opgekregen wat jullie allemaal doen. En dit is niet te bespreken in dit ene gesprek. Hè? Ja. Dus laat dat even voorop staan. Ik lees over verschillende sessies. De ene keer doe je in één sessie iets, de andere keer in drie sessies. Hoe moet ik dat nou zien?
2: Nou, stel dat probleem van die dame op de fiets.
0: Ja.
2: Dat kon ik in één sessie oplossen. Maar stel je hebt een ander probleem. Dat je heel veel onbewuste angst hebt. Je voelt je niet goed. Dus je zit niet lekker in je vel.
0: Mm-hmm.
2: Dan is er wat meer aan de hand. En dan spreek ik liever meerdere sessies af. Om het probleem echt met wortel en al eruit te trekken.
0: Ja.
2: Want dan, dat is net als onkruid, want dan is het permanent weg. En dan heb je echt zulke goede resultaten in korte tijd. En dan kan je beter zeggen, ik kom een aantal keer. Als dat je één keer komt, ja, dan is er wel wat gebeurd. Maar dan is het nog niet opgelost.
0: Mm-hmm.
2: En wij gaan echt voor de permanente oplossing.
0: Ja. Is het nou zo dat het gewoon eigenlijk tussen je oren zit en jullie het alleen maar recht trekken dan?
1: Nee, wij trekken niks recht. Dat staat al voorop.
0: Mm-hmm.
1: De cliënt die gaat aan de slag. En het zit, waar zit het? Dat weten we niet. Hè? Waar zit dat onbewuste? Weten we ook niet. Maar we weten wel dat op het moment dat je geboren wordt, had je nog geen spinnenangst.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is er ergens gaandeweg ingekomen. En wat erin komt, kan er ook weer uit. Dus zo moet je het een beetje zien. Dus om te zeggen dat het bij iemand tussen de oren zit. Ja, als je het heel letterlijk neemt, zou

0: dat kunnen. Maar dat klinkt een beetje alsof iemand niet helemaal goed bij zijn hoofd is. Dus dat,
1: Zo bedoel ik het niet,
0: nee,
1: hoor.
0: Okay. Ja.
1: Nee, maar je hebt heel veel in je hoofd. Er gebeurt heel veel in je hoofd. Ja. En nou ja, een beetje wat je zelf ook zegt. En soms is het misschien alleen maar iemand de juiste weg wijzen hoe die dat in zijn hoofd dan weer bewandelt, denk ik.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is inderdaad wat we doen. Mensen helpen om naar dat onbewuste stuk te gaan. Daar waar het ooit geland is. Mm-hmm. Om dan maar even terug te keren naar die spinnenangst. Die is ooit geland ergens vanwege een gebeurtenis die vroeg in de jeugd is ontstaan. Of misschien omdat moeders ook heel erg angstig was voor spinnen. En dat een kind dat heeft overgenomen. Maar dat is niet van dat kind. Dus dat kan er ook uit.
1: Hoe ziet zo'n sessie er dan uit om daar vanaf te komen? Ik zit hier met een enorme spinnenangst voor je.
0: Ja.
1: Ik wil er vanaf. Help.
0: Ja. Nou, hoe ziet zo'n sessie eruit? Nou, we begeleiden, of ik begeleid je naar die hele ontspannen staat. En eigenlijk gaan we dus kijken of dat jij naar dat onbewuste stuk kan waar dat ooit is ontstaan. Dus het kan zijn dat je misschien teruggaat naar de allereerste keer dat het probleem is ontstaan. Mm-hmm. Dat noemen ze een regressie. Dus dan ga je terug naar misschien 4-jarige leeftijd. Naar het moment dat je dus daadwerkelijk oog in oog stond met een spin die jou op een of andere manier angst aanjoeg. Mm-hmm. En daar ga je dus die kleine van 4 jaar vertellen van, joh, maar dat hoeft helemaal niet. Want ik weet met mijn volwassen denken dat dat helemaal niet meer nodig is om te doen, die angst. Want die spin die kan er ook niks aan doen dat hij er zo uitziet, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus dat is een beetje heel kort gezegd hoe je dat in een sessie aanpakt. En dat is ook weer voor iedereen verschillend, hè?
1: Ja.
0: Dat maakt het ook weer zo bijzonder, want geen mens is hetzelfde.
1: Ja. Hoeveel moeite kost het jullie om iemand in trance te krijgen en zo ver te komen? Want ik heb heel gekscheren natuurlijk van, ik ben doodsbang voor jullie en jullie maken mij een kip. Maar die mensen die komen al bij met een heel raar gevoel en die moet je eerst rustig krijgen misschien.
2: Nou, eerst hebben ze een gesprekje met ons en dan merken ze dat wij ook gewoon hele gewone mensen zijn.
1: Uh-huh.
2: Wij praten ook gewoon net als dat we nu met jou praten. En we vragen een aantal zaken uit, hè, waar mensen last van hebben. En we gaan ook vragen, wat wil je?
1: Ja.
2: Wat gaat het jou opleveren? Nou, als mensen dan zeggen, nou, ik wil dat succesverhaal hebben. Dan gaan ze gewoon in trance. Op linksom of rechtsom, wij hebben diverse manieren. Maar als iemand iets graag wil, dan gebeurt het gewoon.
1: Mm-hmm.
2: Meer kan ik er niet van zeggen.
1: Ik ben gewoon helemaal stil daarvan. Hè? Van, ja, dan, je zegt, ja, dan gebeurt dat gewoon.
0: Ja, maar dat zo bijzonder werkt het. Ik heb wel cliënten gehad, hoor, die heel sceptisch waren. Nou, kort geleden nog een man was in februari. Die wilde stoppen met roken. En die had alles al geprobeerd. Ja, nou ja, een hypnose, het zal wel. Maar ik wil alles geprobeerd hebben. Dus dat wil ik ook proberen. Hè? Maar hij stond heel sceptisch tegenover. En ondanks die toch een beetje die terughoudendheid is hij in hypnose gegaan. En hij is nog steeds gestopt met roken. Dus mm-hmm. Het maakt eigenlijk soms ook helemaal niet uit. Als je inderdaad, net wat Wendy zegt, maar heel graag wil, dan ben je bereid om daar naartoe te gaan.
1: Ja. We zitten echt veel te kort in de tijd om dit te hebben. Jullie moeten gewoon een keertje een uur zendtijd aanvragen.
2: Nou, dat
0: gaan we doen.
1: Dat is veel handiger.
2: Dankjewel voor die uitnodiging.
1: Natuurlijk. Morgen is het Goede Doelendag van het Hypnose Instituut. Dat wil ik wel even benoemd hebben.
2: Ja,
1: wat ga je dan doen?
2: Dan gaan we met zo'n 30 hypnosetherapeuten hele korte sessies geven van maximaal 30 minuten.
1: Mm-hmm.
2: En de opbrengst daarvan is voor het vergeten kind.
1: Belangrijk.
2: Dat is een instelling die zorgt dat kinderen die niet gezien en gehoord worden, buiten de boot vallen, dat ze wel gezien en gehoord worden en zich kind kunnen voelen, zich ook eens kunnen ontspannen en dat ze positief een positief kind kunnen zijn, terwijl ze normaal alleen maar negativiteit om zich heen hebben. Ja. Die organiseren daar van alles voor.
1: Over het goede kind gaan we straks nog praten in een grensloos weekend, 1:15. Is dat ook vast bekend? Jij wil nog iets kwijt volgens mij.
0: Nee hoor.
1: Nee?
0: Nee,
1: je zit echt
0: met aandacht te luisteren. Ja.
1: Ik vind het zo jammer dat we helemaal niet heel veel aandacht eraan kunnen besteden. Maar als ik nou van mijn stress af wil of van mijn rookverslaving, ik moet eerst beginnen met roken, maar dat is een ander verhaal. Maar waar ga ik heen?
2: Nou, ik heb mijn praktijk in Ridderkerk. Mm-hmm. Mijn praktijk heet Hypnoot. En onder Wendy Vermeij kun je me ook vinden. En Caroline.
0: Ik zit in Vlaardingen. Dus dat is 20 minuten rijden hier vandaan. Heb ik een praktijk. Phenomena Coaching heet het. En daar is iedereen ook welkom voor welke verslaving dan ook of voor welk probleem dan ook.
1: Ja, we gaan echt nog verder praten een keertje met elkaar. Hè. Dat laat dat duidelijk zijn. Dit is veel te kort. Maar er zijn mogelijkheden en het is niet eng. Dat is alvast nu uitgelegd. Dus dit is fase 1. Dit is een introductiegesprek. Jullie zijn samen. Werken jullie ook samen of zijn jullie toevallig...
2: Nou, wij kennen elkaar van de opleiding, maar wij werken ook samen.
0: Ja.
2: Ja. Wij geven elkaar ook hypnosesessies.
1: Oké. Okay. Nou, Wendy, Caroline, ja, nogmaals, ik vind het zo vervelend dat veel te kort is, maar de zendtijd is echt klaar.
0: Ja.
1: Nico, bedankt voor je techniek. Kees voor de muziek. En dat geldt ook voor iedereen die aan dit programma heeft meegewerkt. Dames, bedankt voor jullie komst. Een bijzonder prettig weekend gewenst. En de mensen
0: jullie ook
1: thuis.
0: Heel erg bedankt.
1: Zeker. Tot de volgende week.
3: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. In een restaurant in Rotterdam heeft vanochtend vroeg korte tijd een brand gewoed. Bewoners melden rond 8 uur vanochtend dat er rook kwam uit het Antilliaanse restaurant aan de Pretoria-laan in de Afrikaanderwijk. De brandweer wist de vuurhaard al snel te blussen. Er kwam wel veel rook vrij die via de portieken omhoog klom naar de woningen boven het restaurant. Daarom kwam een extra brandweerwagen ter plaatse om te helpen met het ventileren van het gebouw. Ook heeft netbeheerder Stedin het gas afgesloten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Het vuur is daar onder controle, maar is nog niet helemaal uit. Natuurbrand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening op het 500 hectare grote defensieterrein. Bij de zeer grote brand ontstonden rookwolken die door de wind tot in Engeland terecht zijn gekomen. Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht. Dat is volgens de Koninklijke Marechaussee pas mogelijk als de brandweer helemaal klaar is met blussen. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd een mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. En bultrug Timmy, die 2 maanden geleden strandde in Duitsland, is vanochtend op de Noordzee vrijgelaten. Het dier is op eigen kracht weggezwommen uit het aquarium in de duwbak waarmee hij werd vervoerd. De bultrug van 12 meter lang strandde eind maart bij Timmendorfer Strand. Zijn naam Timmy verwijst naar die plaats. De afgelopen weken kwam de bultrug na reddingsoperaties meerdere keren los, maar strandde daarna opnieuw. Het is de bedoeling dat het dier nu vanaf de Noordzee naar de Atlantische Oceaan doorzwemt, waar bultruggen normaal gesproken leven. Het weer. Vandaag begint droog met geregeld zon. Later in de middag en avond mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: ook wel met de natuur bezig zijn. En het milieu. Ik maak niet graag. Ik zet mensen niet graag in hokjes. Dus voor mij is iedereen die naakt recreëert. Voor mij is het allemaal een beetje hetzelfde. Je moet sowieso respect hebben voor elkaar. En of je nou gekleed bent of naakt bent. Ik vind dat het sowieso een beetje om respect draait in de wereld. Dus als iedereen elkaar respecteert, naakt of gekleed, dan komen we een stuk verder.
1: Hoe zit het met je respect voor de natuur? Want ik begreep dat je totaal niet houdt van dat tuinieren al dan niet naakt.
0: Nou, tuinieren op zich vind ik wel aardig, maar naakt tuinieren vind ik zelf niet prettig. Ik vind het vervelend als ik helemaal onder het zand zit en... ik vind dat gewoon helemaal niks. Dus ik tuinier het liefst gewoon gekleed. Maar ieder zo'n ding.
1: Je hebt natuurlijk hier een heel groot terrein. En er zijn natuurlijk wel heel veel leden hier. Maar toch, iemand moet het gras maaien en de plantjes snoeien.
0: Ja, wij doen het onderhoud van het terrein hoofdzakelijk in de winter. En dan zijn we hier elke zaterdag aanwezig om te snoeien en te doen. En dan is ook bijna iedereen gewoon gekleed. En er zijn ook wel eens dagen, ook in het winterseizoen, dat het best mooi is dat mensen lekker naakt tuinieren. Maar altijd op de kaplaarzen, altijd handschoenen aan. En in het seizoen moet er vaak gras gemaaid worden. En dat gebeurt ook nog wel eens lekker in je nakie. Maar dat mag ieder voor zich zelf bepalen.
1: Tot slot dan nog, de poorten gaan al dicht in het najaar. Jullie zijn met de gemeente Dordrecht al jaar en dag in conclave geweest. Heb je nog hoop dat jullie ergens toch voor deze omgeving iets gaan vinden? In de buurt is er verder niks meer.
0: Ja, ik ga toch nog wat proberen met de gemeente. De gemeenteraad is op dit moment aan het formeren. Ik ga toch kijken of er nog te praten is met de wethouder. Welke wethouder dat is, weet ik nog niet. Want ik weet niet welke wethouders er komen of blijven. Dus ik geef de hoop nog niet helemaal op. Dus wie weet komt er nog een leuk gesprek en komt daar nog iets uit. We zullen zien.
1: Ja, waren de verkiezingen gunstig voor jullie, denk je?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar je moet het toch sowieso altijd doen met de mensen die er zitten. Dus we gaan gewoon kijken wie we te spreken krijgen en wat we nog voor elkaar kunnen boksen.
2: Dat waren voorzitter Esther Eiken van Goed Af en haar partner Peter die vertelde over hoe zij dat dan daar beleven. Ja, dat hebben we dan weer gemist vandaag op deze dag, internationale dag zelfs van het naaktuinieren. Dus dat wordt straks dan toch even op de fiets terug naar Dordrecht, denk ik. En dan maar in de edele blote wips het tuintje gaan doen. Het onkruid wieden en de rozenknoppen, dat hoef je nog niet te snoeien. Dat is toch wat te vroeg voor in het jaar. Leuk hè, zo'n dag. Tjonge, toch? Nou ja, goed, dan word je heel raar gekeken nu. De Doobie Brothers dan maar.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Rotary Club Ridderkerk heeft een bedrag van ongeveer €3.500 gedoneerd aan de voedselbank. Het geld werd ingezameld tijdens een eerder georganiseerde wijnproeverij. Met de opbrengst kan de voedselbank producten inkopen die normaal niet worden ontvangen, zoals verzorgingsartikelen. De overhandiging vond symbolisch plaats bij een supermarkt in de vorm van een volle winkelkar.
2: Mooie actie en goed gedaan door de Rotary Club Ridderkerk. Het zit erop voor vandaag, dames. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier nog steeds een beetje suf. Dat heeft met hypnoses te maken en met tuinieren en je blootje allemaal. Een rare dag is het vandaag. Daar heb jij geen last van, maar wij hebben Wendy in de ogen gekeken en wij zijn een beetje
1: verslaafd. Ik ben veilig, ja. Ik zat in het hoekje daar.
2: We hebben je apart gehouden, speciaal voor jou. Ja. Wat ga je doen van de week?
1: Mezelf mentaal voorbereiden op school, denk ik. Ik heb eigenlijk niet zoveel plannen. Ja, ik vind het ook niet. En mijn Frans presentatie dan.
2: Okay.
1: Dat is het een beetje.
2: Ja, nou, wat is die presentatie?
1: Ik moet een reis organiseren. Dus We moeten een soort van een reisbrochure moet ik met iemand anders gaan presenteren. Maar het is best wel een dingetje, want ja, je moet toch 10 minuten in het Frans praten. Yeah. En dat is best wel ingewikkeld.
2: Dat is maar best goed. Wel lastig. Die Fransen vind ik echt zo'n ingewikkelde taal.
1: Ik weet het, ja.
2: Uitzondering op uitzondering. En dan heb je daar een voltooid verleden tijd met een nieuwe uitzondering op. Ik word er helemaal mee shocken
1: van. Ja, ik weet het. Het is vrij ingewikkeld, ja.
2: Succes en sterkte.
1: Ja, bedankt.
2: Mirge, ga je nog wat leuks doen van de week?
3: Ik ga naar de Efteling.
2: Dat is leuk. Ah, dat is wel beter dan Frans.
3: Ja.
2: Zeker wel. Ik ga mee. Wanneer ga je?
3: Op een bevrijdingsdag.
2: Op een bevrijdingsdag. Nou, geregeld. Ik schrijf hem gelijk in mijn agenda. Top. Nou, leuke week wordt het toch voor jou blijkbaar. Wil ik nog een keertje naar school? Of,
3: ja, maandag en dan dinsdag vrij en dan woensdag weer gewoon terug naar school.
2: Jammer. Nou ja, dan ga ik maar weer aan het werk, denk ik. Dat begint straks al. De kleding gaat uit en ik ga de tuin in. En ik ga je de studiotuin even aanschoffelen. Want dat is nou eenmaal op deze bijzondere dag. David, dankjewel voor je techniek vandaag. Het was leuk dat je erbij was en dat geldt voor iedereen thuis. Volgende week zijn we weer bij je in de buurt op de radio. Nou, hopelijk luister je dan weer. Blijf nu ook bij ons, want we hebben nog sport op de radio. Dat betekent dus dat het toestel gewoon aan kan blijven staan. Een swinging. Weet je wat dat is? Nou, dat is een bijzonder mens. Een mens die swingend door het leven gaat. Erik Messi, die zong daarover. Tot aan het nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Een hele goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de Ridder Sportshow van zaterdag 2 mei. Een iets andere versie dan u van ons gewend bent, want er is door de meivakantie totaal geen live sport in het Ridderkerkse. Maar we willen u niet onthouden van een uurtje sport. Daarom zijn we tot 3 uur live bij u. En deze uitzending wordt dan tussen 4 en 5 vanmiddag herhaald. Techniek die is vandaag in handen van David Muis. Mijn naam is Selwyn Frenzen. Tot 3 uur dus de Ridder Sportshow met onder andere waterpolo. We gaan even terugblikken op het seizoen van de heren. We gaan vooruitblikken op het honkballen van de Rowdies morgen. En verder heel veel sport en muziek.

Lust for Life, Iggy Pop, hier bij de Ridder Sportshow van zaterdag 2 mei dus. Ja, we zitten midden in het voetbalseizoen nog van de Eredivisie. Er zijn nog 3 speelrondes te gaan en dan nog de play-offs voor Europees voetbal. Maar bij de KKD, de keukenkampioendivisie, daar is de na-competitie, zoals je het ook mag noemen, al begonnen. En gisteravond is RKC Waalwijk ten koste van Roda tot de tweede ronde van de play-offs om promotiedegradatie doorgedrongen. Net als in Limburg werd het in Brabant 1-1, waarna goals in de verlenging uitbleven en RKC vervolgens de penalties beter nam. In de eerste helft lukte er aan beide zijden bijzonder weinig. Na rust was het leuker, al viel er na de 0-1 van Van der Hurk en 2 goede kansen voor RKC weer weinig te beleven. In de slotseconde dwong RKC via Uneke, die handig afrondde na een assist van Kramer, een verlenging af. Daarin kregen beide clubs een aardige kans, maar gescoord werd er niet meer. Keeper Van Os ontpopte zich daarna tot held door 2 penalties te keren. Als we dan kijken, dan zien wij dat andere wedstrijd in de promotiedegradatie, de eerste ronde, is nu bezig om 2 uur. Of als u om 4 uur naar de herhaling luistert, is die al afgelopen. Dan kunt u even op Teletext kijken wat het is geworden. Die gaat tussen Almere City en Den Bosch. Staat op moment van spreken 0-0. Eerder speelden zij 2-3 Den Bosch Almere City toen. Dus Almere een klein voordeel. Morgen of dinsdag, dan is de tweede ronde tussen RKC en Willem II. Woensdag gaat de winnaar van de Bos Almere het opnemen tegen de Graafschap. En de returns daarvan, die zijn dan op zaterdag 9 mei.

Drop Dead van Olivia Rodrigo. Heel lief liedje voor zo'n, nou toch wel een beetje heftige titel. Goed, als we even kijken naar de Eredivisie. Daar wordt vandaag ook weer gevoetbald. Speelronde 32 wordt afgetrapt om 4:30 tussen Utrecht en NAC Breda. Om 6:45 Groningen tegen Excelsior. En om 8:00 vanavond de op papier, tenminste topper tussen Ajax en PSV. Ik zeg op papier, want voor PSV is er geen eer meer te behalen natuurlijk. Behalve winnen, want die zijn al lang en breed kampioen. 9:00 is het NEC Telstar en dan gaan we door naar morgen, waar om 12:15 wordt afgetrapt in Volendam tegen Heerenveen. Om 2:30 Fortuna Sittard tegen Feyenoord en PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. En om 5:15 AZ Twente en Sparta tegen Go Ahead Eagles. Ja, AZ Twente, dat kan toch nog wel eens wel een leuke wedstrijd worden, want die staan dicht bij elkaar. Staan wel 5 puntjes ertussen, maar 1 plekje, maar het verschil. PSV natuurlijk kampioen, Feyenoord nu nog tweede met 3 punten en voorsprong op NEC. Dat weer een puntje voorsprong heeft op Ajax en Twente en daarachter AZ.

0: and Pure, Come With Me hier bij de Radio Sportshow. En daarvoor hoorde u nog Dirty Minds, I'm For Pleasure. Als u vorige week heeft geluisterd, dan hoorde u dat Simon Roest vertelde dat Poseidon 56, de heren wel te verstaan, nog één wedstrijdje op het programma hadden voor dit seizoen. En dat was tegen het Van Aardings Schiedamse ZVVS. En daarom hebben wij Simon aan de telefoon. Simon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vorige week dus eigenlijk een wedstrijd die een beetje om des keizers baard ging. Want hè, de competitie lag al soort van vast. Maar ja, toch even kijken. Hoe is het gegaan?
1: Nou ja, uiteindelijk is het heel goed gegaan. De wedstrijd begon eigenlijk... Op papier zou je zeggen van... goed, tegen nummer 10 moet je gemakkelijk kunnen winnen. Was het wel zo dat ZVVS al een aantal weken goed in vorm was... en links en rechts wel wat punten had gesprokkeld. In ieder geval de degradatie nu wist te ontlopen. Mm-hmm. En dus eigenlijk wel in vorm was. En dat leek ook wel in de eerste periode zo. De Poseidon had moeite om de Vlaardingers in bedwang te houden. En het werd ook 1-2 voor ZVVS aan het einde van de eerste periode. Ja goed, dat kan je niet over je kant laten gaan. Dus de neuzen werden nog één keer de goede kant op gezet. En dat had effect, want van 1-2 werd het 5-2 na de tweede periode, 8-2 na de derde periode en halverwege de vierde periode was het 10-2. En ja, toen was de wedstrijd al gespeeld. En toen mocht ZVVS ook nog even meedoen, kwamen ze nog terug tot 10-4 voordat de thuisploeg met 11-4 de wedstrijd in een slot gooide. Ja. Drie punten pakte en daarmee een positieve punt achter het seizoen kon zetten.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter in ieder geval. Hebben we het er vorige week al een klein beetje over gehad, maar nog even terugkijkend. Hoe kijken jullie met z'n allen terug op het seizoen bij de heren?
1: Nou, de seizoen voor de heren was eigenlijk naar verwachting. Vorig jaar hadden ze een hele slecht begin aan het seizoen, waardoor ze eigenlijk het hele seizoen achter de feiten aanliepen. Ze wisten toen net op het laatste moment degradatie te voorkomen. Dit seizoen ging beter. Ze kwamen veel beter uit de startblokken, pakten gelijk links en rechts overal punten. Deden goed mee in de grote groep van ploegen die elkaar heel weinig ontliepen. De placering in de stand was op een gegeven moment stonden ze tweede tegen de winterstop. Nou ja, daarna kregen ze helaas een dipje waardoor ze wat afzakten. En met een zevende plaats hebben de mannen gewoon naar behoren gepresteerd. En kunnen ze trots zijn op wat ze behaald hebben.
0: Nou ja, en als ik even naar de stand kijk, want inderdaad stond de tweede, maar als ik nu kijk, de nummer 2, 40 punten en Poseidon 56, 7e met 34 punten. Dus het is niet eens zo'n heel groot gat.
1: Nee, dat klopt. Het is eigenlijk het verhaal van het hele seizoen, wat ik eigenlijk wekelijks vertelde. Die hele grote middenmoot, ja. ZPB staat daarboven, die is kampioen geworden, daar staat geen maat op. En dan eigenlijk de nummers 2 tot met pak en beet. Nou ja, nummers, Wiekslag hoort er eigenlijk ook nog wel bij met 26 punten. Want die heeft ook heel lang hebben die hoog meegedaan. Ja, dat zat heel dicht bij elkaar. Die konden allemaal van elkaar winnen onderling.
0: Ja, precies. Maar ja, dat maakt wel een leuke competitie om naar te kijken voor de neutrale toestand.
1: Het was week in week uit was het nagelbijten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, nu dus zomerstop, ook voor de dames. Want daar staat nog één inhaalwedstrijdje gepland. Maar die gaat waarschijnlijk niet door, hè?
1: Ik kan je met zekerheid melden dat die niet meer doorgaat.
0: Nee, precies. En dan, hoe kijken we dan naar volgend seizoen? Wanneer gaan jullie weer langzaam beginnen?
1: Zodra de schoolvakanties weer voorbij zijn, ik weet niet precies wanneer dat hier in onze regio is, maar dan beginnen de trainingen ook weer. Het kan zijn dat de selectieploegen van de heren en de dames al in de zomervakantie wat lichte conditietrainingen gaan doen. Dus ja. Of het echt stil ligt, nou ja, laten we zeggen 1 augustus. Dat ze daarna toch wel weer wakker gaan worden.
0: Ja, precies. Dan komen ze uit hun zomerslaap, laten we het zo zeggen.
1: Precies, ja.
0: Precies. Goed, Simon, dan wil ik jou voor nu hartelijk danken voor de bijdrage elke keer. En wij spreken elkaar zeker weer als het nieuwe seizoen weer gaat beginnen.
1: Zeker, ik wacht het met spanning af.
0: Oké, fijn weekend.
1: Goed, is ook zo. Dag.

De Dijk hier bij de Ridder Sportshow, waar vanavond om 6 uur de Formule 1 weer terug is. Nou ja, dat was die gisteren eigenlijk al, maar dan voor het echie. Want vanavond om 6 uur is de sprintrace in Miami. Pol ging voor de verandering niet naar Mercedes. Het was wereldkampioen Lando Norris die WK-leider Kimi Antonelli te snel af was. En net als vorig jaar de snelste was in de sprintkwalificatie. De eerste vrije training van Verstappen was eerder op de vrijdag al hoopgevend met een tweede tijd. En daarop volgde aan het einde van de Amerikaanse middag zijn beste kwalificatie van het jaar. Na P20 in Australië, 2 keer P8 in China in de sprint en de race, en P11 in Japan was er nu P5 voor de sprintrace in Miami. In de sprintkwalificatie moest de Nederlander van Red Bull Racing bij de McLaren's Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zich dulden, maar hij eindigde wel voor George Russell en Lewis Hamilton. Teamgenoot Isaac Hadjar werd 9e. Zullen we even kijken, dan is vanavond om van 6 tot 7 dus de sprintkwalificatie. Dan om 10 uur tot 11 uur is de gewone kwalificatie voor de race van morgen. Sorry, ik zei sprintkwalificatie, moet sprintrace zijn natuurlijk. En morgenavond om 10 uur dan is de race wel nog even met een schuine oog naar kijken, want er is net als hier voor vanavond. Voor morgen in Miami ook noodweer voorspeld. Dus het zou wel eens kunnen dat de race wat eerder gereden gaat worden. Maar goed, dat houden we allemaal in de gaten. Als we dan even bij Formule 1, of tenminste bij het racen blijven, dan kan ik melden dat Alex Zanardi op 59-jarige leeftijd is overleden. Italiaans autocoureur en handbiker veroverde 4 titels op de Paralympische Spelen. Zanardi kwam in de jaren 90 een aantal seizoenen uit in de Formule 1, alvorens hij met veel succes overschakelde naar de IndyCar-klasse in de Verenigde Staten. Na een crash in 2001 moesten bij hem beide benen geamputeerd worden. Met 2 protheses ging hij weer autoracen in diverse klassen en hij ging handbiken. In 2012 pakte hij de Paralympische titel op de tijdrit en in de wegwedstrijd. In 2016 greep hij 2 keer goud en in 2020 werd hij aangereden door een truck en liep hij zware hersenbeschadiging op. En de beste man is dus helaas overleden.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims en daarvoor nog Nobody's Wife van Anouk hier bij de Ridder Sportshow. Even wat lokale nieuwtjes. We beginnen maar bij volgend jaar eigenlijk, want leuk nieuws, als u het gemist had, dan komt namelijk het WK Korfbal naar Ridderkerk. Ridderkerk is gekozen als een van de 12 plaatsen waar de wedstrijden voor het WK Korfbal van 2027 worden gespeeld. Dat werd 2 weken geleden bekendgemaakt voor de finale van de Korfbal League in Ahoy, Rotterdam. Het WK Korfbal is van 15 tot en met 24 oktober in verschillende steden in Nederland. In Ridderkerk worden van 18 tot 21 oktober de wedstrijden in de tweede ronde gespeeld. De finale is op 24 oktober in Ahoy, Rotterdam. De wedstrijden worden gespeeld in Sporthal De Wissel, Moderne Sporthal en de thuisbasis van KCR natuurlijk. Dat weer een van de grootste korfbalverenigingen van ons land is. Dan nog voetbal, want bij VVV Rijsoord en RVVH hebben ze nieuwe spelers aangetrokken. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Jamie Zuidam die sluit aan bij de selectie van VVV Rijsoord. Hij brengt ondanks zijn nog jonge leeftijd al een stuk ervaring mee in de derde klasse. Deze behendige linkervleugelaanvaller die speelt nu zijn wedstrijd bij FC IJsselmonde. En vanaf volgend seizoen dus biedt hij meer aanvallende mogelijkheden voor Rijsoord. RVVH dan, dat heeft de selectie voor het komende seizoen uitgebreid met 2 jonge spelers. Jamairo Owen Miranda maakt de overstap van competitiegenoot Unitas, terwijl Kenan Karnlic overkomt van sportclub Feyenoord. En RVVH zegt dat met de komst van beide spelers de club een volgende stap zet in het samenstellen van de selectie voor het nieuwe seizoen.

0: Flashdance van Deep Dish. Die heb ik lang niet gehoord, maar laat het maar Michiel Heuvels over om een playlist samen te stellen met oude dancehits. Honkballen. Vorige week hadden we het met Arno Scheltereg over de wedstrijd van de Rowdies op bezoek bij Zwijndrecht. En ik ben heel erg benieuwd, Arno, goedemiddag, hoe dat gegaan is.
1: Ja, dat werd eigenlijk een kleine deceptie. En dat had hem vooral te maken dat we in de laatste slagbeurt de 9 gelijk maken de 9 herinneringen. Dan mag Zwijndrecht nog één keer slaan met 14-11 voorstonden. En toen vond toch de scheidsrechter van Zwijndrecht het wel nodig om allerlei dubieuze beslissingen te gaan nemen. Waardoor Rodis met 14-15 de Bietenbrug op ging.
0: Kijk, hè, en wat
1: dat
0: voor...
1: Was wel, dat moet eerlijk zeggen, daar waren de jongens ook niet echt blij mee.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: En dat hebben we ook laten merken, zowel naar de vereniging als naar de Hondenbond. En die jongens zijn ook gelijk van het veld afgelopen, hebben de spullen gepakt. En hebben niet eens een vriendschappelijk drankje gedaan na de wedstrijd, zeg maar.
0: Nee, dus, wat voor beslissingen moeten we dan aan denken, Arno?
1: Nou, dan moet je denken dat er een loper op het derde honk terechtkomt. En die probeert de thuisplaat te stelen. En die wordt ongeveer 1,5 meter voor de plaat al uitgetikt. En dan nog door de sliding dan toch nog zeggen van, nee, hij is safe. Natuurlijk beslissingen, ballen die gewoon nullen die er gemaakt worden, toch nog net even safe geven.
0: Ja.
1: Slag en wijd dan heel erg door elkaar gooien, waardoor de lopers op de honken komen. En dan komen er toevallig net even 3 hele goede slagmensen achter elkaar aan slag. Ja, waardoor ze dus punten kunnen scoren.
0: Ja.
1: Dus dat was toch wel heel dubieus en heel erg frank.
0: Kan...
1: Zeker van een vereniging, dat is fijn dat ik dat absoluut niet eigenlijk van dat verwacht.
0: Nee, want jij zei vorige week inderdaad, zij hebben natuurlijk een samenwerking, waardoor ze soms opeens hele goede spelers erbij hebben.
1: Ja.
0: En dan verwacht je van, dan wordt het waarschijnlijk een zware wedstrijd. En als je dan voorstaat, maar op deze manier moet winnen als Zwijndrecht zijn, dan is dat toch jammer.
1: Dat is het ook. Wij hadden best wel de punten nodig. Ze waren inderdaad niet zo sterk als dat we eigenlijk hadden verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik zeg, ze hebben 3 hele goede slagmensen die daar al jaren spelen. Waarvan 2 ook op hoogste niveau hebben gespeeld.
0: Ja.
1: Maar daar winnen ze eigenlijk niet echt de oorlog mee. En als je dan op zo'n manier moet winnen, dat geeft een beetje een wrange smaak. Zeker omdat je die 2 punten toch eigenlijk wel een beetje nodig hebt.
0: Nou,
1: en eigenlijk ook verdienen, zeg maar.
0: Ja, nee, zeker. Want als ik nu naar de ranglijst kijk, dan wachten jullie nog steeds op de eerste overwinning.
1: Ja,
0: morgen dan de wedstrijd tegen de Houten Dragons. Die staan 4 puntjes boven jullie. Even ervan uitgaande met het weer wat voorspeld is, dat het wel gewoon door kan gaan. Wat verwachten we van die wedstrijd morgen?
1: Ja, dat wordt ook weer zo'n pot van, joh, het kan linksaf of het kan rechtsaf. Het kan vriezen en het kan dooien.
0: Mm-hmm.
1: Dit is ook al een ploeg die al een paar jaar met elkaar speelt. Ook veel uit de eigen jeugd heeft. Mooie accommodatie overigens in Houten. Wat dat betreft zitten ze er iets beter bij dan wij.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook hier weer een beetje, wat is de waan van de dag? En zeker aan Rodi's kant. Staat iedereen er klaar voor? Net als eigenlijk wat ze vorige week hadden.
0: Ja.
1: Kijk, als je op dezelfde manier als vorige week speelt, op een goede manier, op het juiste moment te wisselen. De juiste mensen laten staan, niet wisselen om het wisselen. Ja, dan heb je hier ook gewoon weer een kans tegen.
0: Ja. Oké, laten we hopen dat het morgen de scheidsrechters dan meer mee zitten. Of dat überhaupt gewoon de wedstrijd doorgaat natuurlijk. Want
1: absoluut. Dat hopen wij ook.
0: Het wordt niet al te best weer voorspeld. Maar goed, dat horen we volgende week dan van jou, Arno, als we elkaar weer spreken.
1: Ja, hartstikke fijn.
0: Oké, fijn weekend en tot de volgende.
1: Hetzelfde en bedankt weer.

U luistert naar Chromeo featuring Toro y Moi met Come Alive bij de Ridder Sportshow. Waar we het even kunnen hebben over tafeltennis. Want de Nederlandse tafeltennissers zijn bij de WK voor landenteams in Londen doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Nederland won in zijn derde en laatste groepswedstrijd met 3-0 van Mexico en zit daardoor bij de beste zes nummers 2. Het hoofdtoernooi dat begint komende maandag. De 42-jarige Ligi, sinds de EK van 2025 terug in de Nederlandse selectie, bezorgde Nederland het eerste punt door Arantxa Cossio te verslaan met 3-0. Brit-Ierland en Xuamen zegevierden daarna net zo overtuigend tegen respectievelijk Clio Barcenas en Marbella Aceves. Dan gaan we van tafeltennis door naar waterpolo. Het is maar een kleine stap, dames en heren. De Nederlandse waterpolisters die zijn namelijk goed begonnen aan het toernooi om de wereldbeker. In Rotterdam won Oranje met 14-8 van Australië, de nummer 2 van de Spelen van 2 jaar geleden. Op de Spelen van 2021 verloor Nederland 2 keer van Australië in de groep en in het duel om de 5e plek. In de 6 ontmoetingen daarna was Oranje sterker, waarvan dit er dus 1 van was. Vrijdag begon Oranje matig, maar nadat er in het tweede kwart een 3-5 achterstand was omgegaan, gebogen in een 7-5 voorsprong, was het Australisch verzet gebroken. Vooral het schieten van Australië was een stuk minder dan dat van Oranje. Australië maakte 8 goals uit 31 pogingen en Nederland maar liefst 14 uit 29. Molhuizen en Joustra, die scoorden beide 3 keer. En dan als laatste hebben we nog judo, want judoka Josh

vervolgens wel met twee Yuko's voor, maar de Moldaviër dwong een verlenging af en sloeg daarin toe. De Lange is de enige Nederlander die op zaterdag in actie kwam. Vrijdag behaalde Amber Gersjes zilver in de klasse tot 48 kilogram.

Here I Am van UB40. En daarvoor hoorde u nog Rode Draad van Haname. Volgende week, dan zijn we er weer met een volledige riddersportshow. Gewoon van 2 tot 5, de volle 3 uur. Want volgende week is een drukke dag, dan hebben we heel veel sport voor u. Allereerst voetbal, PPSC tegen Bonnes, waar Bonnes de jacht op koploper VDL voortzet. Nog maar 1 puntje erachter. In de derde klasse hebben we Overmaas tegen Rijsoord en de Alblas tegen Slikkerveer. En RVVH neemt het in de eerste klasse op tegen NSVV. Verder druk in Ridderkerk, of in Rijsoord moet ik zeggen. Want 's ochtends is daar de kraaierun en 's middags de draai rond de kraai. Het bekende wielerrondje in Rijsoord. KCR gaat weer korfballen uit bij Excelsior. Rowdies, die krijgen de Griffins op bezoek. En we horen natuurlijk hoe het tegen de Houten Dragons is gegaan. En de handbal en waterpolo, ja, dat weet u, die zijn al met zomerstop. Dus volgende week een vol programma. En dan zijn we er gewoon weer van 2 tot 5 bij u. Vandaag wil ik u hartelijk danken voor het luisteren. Ik wens u veel plezier als u Formule 1 gaat kijken. Of misschien wel naar Ajax PSV. Of morgen natuurlijk naar Feyenoord. Er is genoeg sport weer dit weekend. Techniek was vandaag in handen van David Muis. Waarvoor dank. Mijn naam is Selwyn Frenzen. En dit was de Riddersportshow van zaterdag 2 mei. Ik wens u nog een heel fijn weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de N207 Bergambacht richting Alfa aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie was gisteren met extra agenten aanwezig op de boulevard van Scheveningen na online oproepen om daar te gaan rellen. Dat meldt Omroep West. Precies een jaar geleden leidde een vergelijkbare oproep tot een geweldsuitbarsting in de badplaats. Honderden jongeren keerden zich toen tegen de politie en bekogelden agenten met stenen, fietsen en glaswerk. Ook werd de mobiele eenheid toen ingezet. Voor de zekerheid was de politie daarom gisteravond extra aanwezig in Scheveningen. Volgens een woordvoerder is de avond verlopen zonder grote incidenten op een enkele vechtpartij na. Wel werden 3 vrouwen aangehouden voor mishandeling. 2 van hen zitten nog vast. Ook heeft een man een boete gekregen voor belediging. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf door een zeer grote brand volledig verwoest. Er was op het moment van de brand niemand in het gebouw aanwezig. De hele fabriekshal is in vlammen opgegaan. 2 brandweerlieden kregen door de enorme hitte in het gebouw last van oververhitting. Ze zijn nagekeken door een ambulance en konden daarna weer aan de slag. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de loop van de middag en het begin van de avond. Er is kans op hagel en flinke regenval. Ook kunnen er windstoten zijn tot 70 km per uur. Op sommige plekken kunnen volgens het KNMI hagelstenen vallen van 2 centimeter doorsnee. Voor verschillende provincies is daarom code geel afgegeven, waaronder ook Zuid-Holland. Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer en dat mensen extra alert moeten zijn. In Zuid-Holland geldt die weerswaarschuwing vanaf ongeveer 7 uur vanavond tot 1 uur vannacht. Het weer vandaag is zonnig. Later in de middag en avond zijn er mogelijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 22 graden. In de nacht trekken de buien weg en het koelt dan af naar 13 graden. Morgen ook buien met kans op onweer. Het wordt zondag niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Een hele goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de Ridder Sportshow van zaterdag 2 mei. Een iets andere versie dan u van ons gewend bent, want er is door de meivakantie totaal geen live sport in het Ridderkerkse. Maar we willen u niet onthouden van een uurtje sport. Daarom zijn we tot 3 uur live bij u. En deze uitzending wordt dan tussen 4 en 5 vanmiddag herhaald. Techniek die is vandaag in handen van David Muis. Mijn naam is Selwyn Frenze. Tot 3 uur dus de Ridder Sportshow met onder andere waterpolo. We gaan even terugblikken op het seizoen van de heren. We gaan vooruitblikken op het honkballen van de Rowdies morgen. En verder heel veel sport en muziek.

Lust for Life, Iggy Pop, hier bij de Ridder Sportshow van zaterdag 2 mei dus. Ja, we zitten midden in het voetbalseizoen nog van de Eredivisie. Er zijn nog 3 speelrondes te gaan en dan nog de play-offs voor Europees voetbal. Maar bij de KKD, de keukenkampioendivisie, daar is de na-competitie, zoals je het ook mag noemen, al begonnen. En gisteravond is RKC Waalwijk ten koste van Roda tot de tweede ronde van de play-offs om promotiedegradatie doorgedrongen. Net als in Limburg werd het in Brabant 1-1, waarna goals in de verlenging uitbleven en RKC vervolgens de penalties beter nam. In de eerste helft lukte er aan beide zijden bijzonder weinig. Na rust was het leuker, al viel er na de 0-1 van de Hurk en 2 goede kansen voor RKC weer weinig te beleven. In de slotseconde dwong RKC via Uneke, die handig afronde na een assist van Kramer, een verlenging af. Daarin kregen beide clubs een aardige kans, maar gescoord werd er niet meer. Keeper Van Os ontpopte zich daarna tot held door 2 penalties te keren. Als we dan kijken, dan zien wij dat de andere wedstrijd in de promotiedegradatie, de eerste ronde, is nu bezig om 2 uur. Of als u om 4 uur naar de herhaling luistert, is die al afgelopen. Dan kunt u even de teletext kijken wat het is geworden. Die gaat tussen Almere City en Den Bosch. Staat op moment van spreken 0-0. Eerder speelden zij 2-3 Den Bosch Almere City toen. Dus Almere een klein voordeel. Dinsdag dan is de tweede ronde tussen RKC en Willem II. Woensdag gaat de winnaar van de Bos Almere het opnemen tegen de Graafschap. En de returns daarvan die zijn dan op zaterdag 9 mei.

Drop Dead van Olivia Rodrigo. Heel lief liedje voor zo'n, toch wel een beetje heftige titel. Goed, als we even kijken naar de Eredivisie. Daar wordt vandaag ook weer gevoetbald. Speelronde 32 wordt afgetrapt om 16:30 tussen Utrecht en NAC Breda. Om 18:45 Groningen tegen Excelsior. En om 20:00 vanavond de op papier, tenminste topper tussen Ajax en PSV. Ik zeg op papier, want voor PSV is er geen eer meer te behalen natuurlijk, behalve winnen, want die zijn al lang en breed kampioen. 21:00 is het NEC Telstar en dan gaan we door naar morgen, waar om 12:15 wordt afgetrapt in Volendam tegen Heerenveen. Om 14:30 Fortuna Sittard tegen Feyenoord en PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. En om 16:45 AZ Twente en Sparta tegen Go Ahead Eagles. Ja, AZ Twente, dat kan toch nog wel eens wel een leuke wedstrijd worden, want die staan dicht bij elkaar. Er staan wel 5 puntjes ertussen, maar 1 plekje, maar het verschil. PSV natuurlijk kampioen, Feyenoord nu nog tweede met 3 punten en voorsprong op NEC. Dat weer een puntje voorsprong heeft op Ajax en Twente en daarachter AZ.

0: Nora and Pure, Come With Me, hier bij de Radio Sport Show. En daarvoor hoorde u nog Dirty Minds, I'm For Pleasure. Als u vorige week heeft geluisterd, dan hoorde u dat Simon Roest vertelde dat Poseidon 56, de heren wel te verstaan, nog één wedstrijdje op het programma hadden voor dit seizoen. En dat was tegen het Van Aardings Schiedamse ZVVS. En daarom hebben wij Simon aan de telefoon. Simon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vorige week dus eigenlijk een wedstrijd die een beetje om des keizers baard ging. Want hè, de competitie lag al soort van vast. Maar ja. Toch even kijken, hoe is het gegaan?
1: Nou ja, uiteindelijk is het heel goed gegaan. De wedstrijd begon eigenlijk op papier zou je zeggen van goed, tegen nummer 10 moet je gemakkelijk kunnen winnen. Was het wel zo dat ZVVS al een aantal weken goed in vorm was en links en rechts wel wat punten had gesprokkeld. In ieder geval de degradatie nu wist te ontlopen. Mm-hmm. En dus eigenlijk wel in vorm was. En dat leek ook wel in de eerste periode zo. De Poseidon had moeite om de Vlaardingers in bedwang te houden. En het werd ook 1-2 voor ZVVS aan het einde van de eerste periode. Ja goed, dat kan je niet over je kant laten gaan. Dus de neuzen werden nog één keer de goede kant op gezet. En dat had effect, want van 1-2 werd het 5-2 na de tweede periode, 8-2 na de derde periode en halverwege de vierde periode was het 10-2. En ja, toen was de wedstrijd al gespeeld. En toen mocht ZVVS ook nog even meedoen, kwamen ze nog terug tot 10-4 voordat de thuisploeg met 11-4 de wedstrijd in een slot gooide. Ja. Drie punten pakte en daarmee een positieve punt achter het seizoen kon zetten.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter in ieder geval. Hebben we het er vorige week al een klein beetje over gehad, maar nog even terugkijkend. Hoe kijken jullie met z'n allen terug op het seizoen bij de heren?
1: Nou, de seizoen voor de heren was eigenlijk naar verwachting. Vorig jaar hadden ze een hele slecht begin aan het seizoen, waardoor ze eigenlijk het hele seizoen achter de feiten aanliepen. Ze wisten toen net op het laatste moment degradatie te voorkomen. Dit seizoen ging beter. Ze kwamen veel beter uit de startblokken, pakten gelijk links en rechts overal punten. Deden goed mee in de grote groep van ploegen die elkaar heel weinig ontliepen. De placering in de stand was op een gegeven moment stonden ze tweede tegen de winterstop. Nou ja, daarna kregen ze helaas een dipje waardoor ze wat afzakten. En met een zevende plaats hebben de mannen gewoon naar behoren gepresteerd. En kunnen ze trots zijn op wat ze behaald hebben.
0: Nou ja, en als ik even naar de stand kijk, want inderdaad stond de tweede. Maar als ik nu kijk, de nummer 2, 40 punten. En Poseidon 56, zevende met 34 punten. Dus het is niet eens zo'n heel groot gat.
1: Nee, dat klopt. Het is eigenlijk het verhaal van het hele seizoen. Wat ik eigenlijk wekelijks vertelde. Die hele grote middenmoot. Ja. ZBB staat daarboven. Die is kampioen geworden. Daar staat geen maat op. En dan eigenlijk de nummers 2 tot met pak en beet. Nou ja, nummers Wiekslag hoort er eigenlijk ook nog wel bij met 26 punten. Want die hebben ook heel lang hebben die hoog meegedaan. Ja. Ja, dat zat heel dicht bij elkaar. Die konden allemaal van elkaar winnen onderling.
0: Ja, precies. Maar ja, dat maakt wel een leuke competitie om naar te kijken voor de neutrale toestand.
1: Ja, het was week in week uit was het nagelbijten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, nu dus zomerstop, ook voor de dames. Want daar staat nog één inhaalwedstrijdje gepland. Maar die gaat waarschijnlijk niet door.
1: Ik kan je met zekerheid melden dat die niet meer doorgaat.
0: Nee, precies. En dan, hoe kijken we dan naar volgend seizoen? Wanneer gaan jullie weer langzaam beginnen?
1: In principe zodra de schoolvakanties weer voorbij zijn. Ik weet niet precies wanneer dat hier in onze regio is. Maar dan beginnen de trainingen ook weer. Ja. Het kan zijn dat de selectieploegen van de heren en de dames al in de zomervakantie... Wat lichte conditietrainingen gaan doen. Dus ja. Of het echt stil ligt, nou ja, laten we zeggen 1 augustus. Dat ze daarna toch wel weer wakker gaan worden.
0: Ja, precies. Dan komen ze uit hun zomerslaap, laten we het zo zeggen.
1: Precies, ja.
0: Precies. Goed, Simon, dan wil ik jou voor nu hartelijk danken voor de bijdrage elke keer. En wij spreken elkaar zeker weer als het nieuwe seizoen weer gaat beginnen.
1: Zeker, ik wacht het met spanning af.
0: Oké, fijn weekend.
1: Goed. Is ook zo, dag.

De Dijk hier bij de Ridder Sportshow, waar vanavond om 6 uur de Formule 1 weer terug is. Nou ja, dat was die gisteren aangekomen, maar dan voor het echie. Want vanavond om 6 uur is de sprintrace in Miami. Pol ging voor de verandering niet naar Mercedes. Het was wereldkampioen Lando Norris die WK-leider Kimi Antonelli te snel af was. En net als vorig jaar de snelste was in de sprintkwalificatie. De eerste vrije training van Verstappen was eerder op de vrijdag al hoopgevend met een tweede tijd. En daarop volgde aan het einde van de Amerikaanse middag zijn beste kwalificatie van het jaar. Na P20 in Australië, 2 keer P8 in China in de sprint en de race en P11 in Japan was er nu P5 voor de sprintrace in Miami. In de sprintkwalificatie moest de Nederlander van Red Bull Racing bij de McLaren's Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zich dulden, maar hij eindigde wel voor George Russell en Lewis Hamilton. Teamgenoot Isaac Hadjar werd 9e. Zullen we dan even kijken? Dan is vanavond van 6 tot 7 dus de sprintkwalificatie. Dan om 10 uur tot 11 uur is de gewone kwalificatie voor de race van morgen. Sorry, ik zei sprintkwalificatie, moet sprintrace zijn natuurlijk. En morgenavond om 10 uur dan is de race wel nog even met een schuine oog naar kijken. Want er is, net als hier voor vanavond, voor morgen in Miami ook noodweer voorspeld. Dus het zou wel eens kunnen dat de race wat eerder gereden gaat worden. Maar goed, dat houden we allemaal in de gaten. Als we dan even bij Formule 1, of tenminste bij het race blijven, dan kan ik melden dat Alex Zanardi op 59-jarige leeftijd is overleden. Italiaans autocoureur en handbiker veroverde 4 titels op de Paralympische Spelen. Zanardi kwam in de jaren 90 een aantal seizoenen uit in de Formule 1, alvorens hij met veel succes overschakelde naar de IndyCar-klasse in de Verenigde Staten. Na een crash in 2001 moesten bij hem beide benen geamputeerd worden. Met 2 protheses ging hij weer autoracen in diverse klassen en hij ging handbiken. In 2012 pakte hij de Paralympische titel op de tijdrit en in de wegwedstrijd. In 2016 greep hij 2 keer goud en 2020 werd hij aangereden door een truck, liep hij zware hersenbeschadiging op. En de beste man is dus helaas overleden.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims en daarvoor nog Nobody's Wife van Anouk hier bij de Ridder Sportshow. Even wat lokale nieuwtjes. We beginnen maar bij volgend jaar eigenlijk, want leuk nieuws, als u het gemist had, dan komt namelijk het WK Korfbal naar Ridderkerk. Ridderkerk is gekozen als een van de 12 plaatsen waar de wedstrijden voor het WK Korfbal van 2027 worden gespeeld. Dat werd 2 weken geleden bekendgemaakt voor de finale van de Korfbal League in Ahoy, Rotterdam. Het WK Korfbal is van 15 tot en met 24 oktober in verschillende steden in Nederland. In Ridderkerk worden van 18 tot 21 oktober de wedstrijden in de tweede ronde gespeeld. De finale is op 24 oktober in Ahoy, Rotterdam. De wedstrijden worden gespeeld in Sporthal De Wissel, Moderne Sporthal en de thuisbasis van KCR natuurlijk. Dat weer een van de grootste korfbalverenigingen van ons land is. Dan nog voetbal, want bij VVV Rijsoord en RVVH hebben ze nieuwe spelers aangetrokken. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Jamie Zuidam die sluit aan bij de selectie van VVV Rijsoord. Hij brengt ondanks zijn nog jonge leeftijd al een stuk ervaring mee in de derde klasse. Deze behendige linkervleugelaanvaller die speelt nu zijn wedstrijd bij FC IJsselmonde. En vanaf volgend seizoen dus biedt hij meer aanvallende mogelijkheden voor Rijsoord. RVVH dan, dat heeft de selectie voor het komende seizoen uitgebreid met 2 jonge spelers. Jamairo Owen Miranda maakt de overstap van competitiegenoot Unitas, terwijl Kenan Karnlic overkomt van sportclub Feyenoord. En RVVH zegt dat met de komst van beide spelers de club een volgende stap zet in het samenstellen van de selectie voor het nieuwe seizoen.

0: Flashdance van Deep Dish. Die heb ik lang niet gehoord, maar laat het maar Michiel Heufthover om een playlist samen te stellen met oude dancehits. Honkballen. Vorige week hadden we het met Arno Scheltereg over de wedstrijd van de Rowdies op bezoek bij Zwijndrecht. En ik ben heel erg benieuwd, Arno, goedemiddag, hoe dat gegaan is.
1: Ja, dat werd eigenlijk een kleine deceptie. En dat had hem vooral te maken dat we in de laatste slabber de 9 gelijk maken, de 9 innings. Dan mag Zwijndrecht nog één keer slaan met 14-11 voorstonden. En toen vond toch de scheidsrechter van Zwijndrecht het wel nodig om allerlei dubieuze beslissingen te gaan nemen. Waardoor Rodis met 14-15 de Bietenbrug op ging.
0: Kijk, hè,
1: en
0: wat
1: dat
0: voor...
1: Was wel, dat moet eerlijk zeggen, daar waren jongens ook niet echt blij mee.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: En dat hebben we ook laten merken, zowel naar de vereniging als naar de Hondenbond. En die jongens zijn ook gelijk van het veld afgelopen, hebben de spullen gepakt. En hebben niet eens een vriendschappelijk drankje gedaan na de wedstrijd, zeg maar.
0: Nee, en wat voor beslissingen moeten we dan aan denken, Arno?
1: Nou, dan moet je denken dat er een loper op het derde honk terechtkomt. En die probeert de thuisplaat te stelen. En die wordt ongeveer 1,5 meter voor de plaat al uitgetikt. En dan nog door de sliding dan toch nog zeggen van, nee, hij is safe. Natuurlijk beslissingen, ballen die gewoon nullen die er gemaakt worden, toch nog net even safe geven.
0: Ja.
1: Slag en wijd dan heel erg door elkaar gooien, waardoor de lopers op de honken komen. En dan komen er toevallig net even 3 hele goede slagmensen achter elkaar aan slag. Ja, waardoor ze dus punten kunnen scoren.
0: Ja.
1: Dus dat was toch wel heel dubieus en heel erg erg wrang.
0: Kan...
1: En zeker van een vereniging, dat is fijn dat ik dat absoluut niet eigenlijk van dat verwacht.
0: Nee, want jij zei vorige week inderdaad, zij hebben natuurlijk een samenwerking, waardoor ze soms opeens hele goede spelers erbij hebben.
1: Ja.
0: En dan verwacht je van, dan wordt het waarschijnlijk een zware wedstrijd. En als je dan voorstaat, maar op deze manier moet winnen als Zwijndrecht zijn, dan is dat toch jammer.
1: Ja, dat is het ook. Wij hadden best wel de punten nodig. Ze waren inderdaad niet zo sterk als we eigenlijk hadden verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik zeg, ze hebben 3 hele goede slagmensen die daar al jaren spelen. Waarvan 2 ook op hoogste niveau hebben gespeeld.
0: Ja.
1: Maar daar winnen ze eigenlijk niet echt de oorlog mee. En als je dan op zo'n manier moet winnen, dat geeft een beetje een wrange smaak. Zeker omdat je die 2 punten toch eigenlijk wel een beetje nodig hebt.
0: Nou,
1: en eigenlijk ook verdienen, zeg maar.
0: Ja, nee, zeker. Want als ik nu naar de ranglijst kijk, dan wachten jullie nog steeds op de eerste overwinning.
1: Ja,
0: morgen dan de wedstrijd tegen de Houten Dragons. Die staan 4 puntjes boven jullie. Even ervan uitgaande met het weer wat voorspeld is, dat het wel gewoon door kan gaan. Wat verwachten we van die wedstrijd morgen?
1: Ja, dat wordt ook weer zo'n pot van, joh, het kan linksaf of het kan rechtsaf. Het kan vriezen en het kan dooien.
0: Mm-hmm.
1: Dit is ook al een ploeg die al een paar jaar met elkaar speelt. Ook veel uit de eigen jeugd heeft. Mooie accommodatie overigens in Houten. Wat dat betreft zitten ze er iets beter bij dan wij.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook hier weer een beetje, wat is de waan van de dag? En zeker aan Rodi's kant staat iedereen er klaar voor. Net als eigenlijk wat ze vorige week hadden.
0: Ja.
1: Kijk, als je op dezelfde manier als vorige week speelt, op een goede manier, op het juiste moment te wisselen. De juiste mensen laten staan, niet wisselen om het wisselen. Ja, dan heb je hier ook gewoon weer een kans tegen.
0: Ja. Oké, laten we hopen dat het morgen de scheidsrechters dan meer mee zitten. Of dat überhaupt gewoon de wedstrijd doorgaat natuurlijk. Want
1: absoluut. Dat hopen wij ook.
0: Het wordt niet al te best weer voorspeld. Maar goed, dat horen we volgende week dan van jou, Arno, als we elkaar weer spreken.
1: Ja, hartstikke fijn.
0: Oké, fijn weekend en tot de volgende.
1: Hetzelfde en bedankt weer.

U luistert naar Chromeo featuring Toro y Moi met Come Alive bij de Ridder Sport Show. Waar we het even kunnen hebben over tafeltennis. Want de Nederlandse tafeltennissers zijn bij de WK voor landenteams in Londen doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Nederland won in zijn derde en laatste groepswedstrijd met 3-0 van Mexico en zit daardoor bij de beste zes nummers 2. Het hoofdtoernooi dat begint komende maandag. De 42-jarige Ligi, sinds de EK van 2025 terug in de Nederlandse selectie, bezorgde Nederland het eerste punt door Arantxa Cossio te verslaan met 3-0. Brit-Ierland en Schuamen zegevierden daarna net zo overtuigend tegen respectievelijk Clio Barcenas en Marbella Aceves. Dan gaan we van tafeltennis door naar waterpolo. Het is maar een kleine stap, dames en heren. De Nederlandse waterpolisters die zijn namelijk goed begonnen aan het toernooi om de wereldbeker. In Rotterdam won Oranje met 14-8 van Australië, de nummer 2 van de Spelen van 2 jaar geleden. Op de Spelen van 2021 verloor Nederland 2 keer van Australië in de groep en in het duel om de 5e plek. In de 6 ontmoetingen daarna was Oranje sterker, waarvan dit er dus 1 van was. Vrijdag begon Oranje matig, maar nadat er in het tweede kwart een 3-5 achterstand was omgebogen in een 7-5 voorsprong, was het Australisch verzet gebroken. Vooral het schieten van Australië was een stuk minder dan dat van Oranje. Australië maakte 8 goals uit 31 pogingen en Nederland maar liefst 14 uit 29. Molhuizen en Joustra, die scoorden beide 3 keer. En dan als laatste hebben we nog judo, want judoka Joshua de Lange heeft bij het Grand Slam toernooi in Dushanbe niet om een plak kunnen strijden. Hij strandde in de kwartfinales van de klasse tot 81 kilogram. De nummer 60 van de wereld had een bye in de eerste ronde en was in de tweede ronde met ippon te sterk voor Bakhtiyor Bozorov uit Tajikistan. Tegen Victor Sterpoel kwam hij vervolgens wel met 2 yuko's voor, maar de Moldaviër dwong een verlenging af en sloeg daarin toe. De Lange is de enige Nederlander die op zaterdag in actie kwam. Vrijdag behaalde Amber Gersjes zilver in de klasse tot 48 kilogram.

Here I Am van UB40. En daarvoor hoorde u nog Rode Draad van Haname. Volgende week, dan zijn we er weer met een volledige Riddersportshow. Gewoon van 2 tot 5, de volle 3 uur. Want volgende week is een drukke dag, dan hebben we heel veel sport voor u. Allereerst voetbal, PPSC tegen Bonnes, waar Bonnes de jacht op koploper VDL voortzet. Nog maar 1 puntje erachter. In de derde klasse hebben we Overmaas tegen Rijsoord en de Alblas tegen Slikkerveer. En RVVH neemt het in de eerste klasse op tegen NSVV. Verder druk in Ridderkerk, of in Rijsoord moet ik zeggen. Want 's ochtends is daar de kraaierun en 's middags de draai rond de kraai. Het bekende wielerrondje in Rijsoord. KCR gaat weer korfballen uit bij Excelsior. Rowdies, die krijgen de Griffins op bezoek. En we horen natuurlijk hoe het tegen de Houten Dragons is gegaan. En de handbal en de waterpolo, ja, dat weet u, die zijn al met zomerstop. Dus volgende week een vol programma. En dan zijn we er gewoon weer van 2 tot 5 bij u. Vandaag wil ik u hartelijk danken voor het luisteren. Ik wens u veel plezier als u Formule 1 gaat kijken. Of misschien wel naar Ajax-PSV. Of morgen natuurlijk naar Feyenoord. Er is genoeg sport weer dit weekend. Techniek was vandaag in handen van David Muis. Waarvoor dank. Mijn naam is Selwyn Frenzen. En dit was de Riddersportshow van zaterdag 2 mei. Ik wens u nog een heel fijn weekend.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

Ja, slamatari luisteraars, u luistert weer naar Radio Zwolle. En wel met, naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land, komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar het geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog. Hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten ook zeker voor vandaag zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even rechtgezet. We gaan naar het tweede Indische huis. Dat is Rumah Saya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Rumah Saya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenisse. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenisse een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoort geweest. Maar ja, u moet me aan die kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet en dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dus dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken, waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel? Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivier ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. Hè? Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some

Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop, bij een zijweg naar een manege, zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona-Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer chockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona distillerie, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal, hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona. In die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidse voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke. Het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het in stand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson, die in 1926, die kocht het dus in 1926 en het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt en daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding Cardrona Hotel, Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net daarvoor bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel, maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

gaan we even verder. Na de goudkoers werd de grond in Cadrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cadrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is datzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van eigenlijk 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek.

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de snelen en bochtige afdaling slaan we af richting Aerotown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelsen, ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees. En de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrow-rivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Aerotown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe, recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed, het is het postgebouw in Aerotown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en daarna gaan we eten maken.

heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen, zoals de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als u dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè, dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet hij dus wel proberen paling te krijgen. Hè, want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarinsaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hij niet weet staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij

gedaan, dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling en smaken voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsumabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja, nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: quite aware that here and there are traces of the cad about the...
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer.

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
2: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer twee lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Zoals elke zaterdagavond gaan we beginnen met het eerste uur. Lekkere slow blues. En in het tweede uur gaan we er ook wat pittiger muziek bij draaien. Ik kreeg van de week het nieuwe album binnen van Chris Bergsom. Getiteld East River Blues. En daar gaan we mee beginnen in het eerste uurtje. Lekkere slow blues. Mean Disposition. Ik zou zeggen veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slow blues.

Ja, vandaag weer een primeurtje voor Bluesy met het nieuwe album van Chris Bergsom, East River Blues. En ik draai de Mean Disposition, een lekker slow bluesje, zeker geschikt voor dit eerste uur. Ga verder met een band, Zippy Leaps, volgens mij bestaan ze niet meer. En de titel heeft ook geen naam, de Zippy Leaps. En ze waren ooit bij mijn studio. Ze deden mee aan de Blues Challenge en volgens mij hebben ze die toen ook gewonnen. En een van de mooiste nummers die ze ook hier in de studio speelden, staat ook op het album. Gonna Leave You, Zippy Leaps.

geweldige stem. Zippeliefs met Gonna Leave You. En ik noem toch even de bezetting op. Zoals ook hier in de studio toen ze tijd aanwezig waren. Klaske Bos, zij zong. Brent Bakker op gitaar. Donald van der Goest op de bas. En Mark Overkamp op de drums. Dat is de bezetting van deze band die helaas niet meer bestaat. En wat, ja, de rest van de band kom ik nog wel eens tegen. Alleen Brent Bakker niet meer. Maar ook de zangeres Klaske heb ik ook nooit meer iets van gehoord. En of ik weet echt niet of ze nog wat doen in de muziekwereld. Bob Corridor en Friends. Hun nieuwste album van hem heet Ernestine Blues. En die gaat draaien Blind Man Cry. En de zangpartij is voor rekening van Sugar Ray Rayford.

Mind Mine Cry van het water Bob Corridor en Friends, een speciale vrienden van de zangpartij voor zijn rekening. Naam was Hugo Rayford van het nieuwste album van Bob Corridor, Ernestine Blues. Met er ook een bluesband zou komen uit Oostenrijk, dacht ik. En ik heb er al verschillende keren wat van gedraaid van hun nieuw verschenen CD Shadows. Vandaag heb ik op mijn lijstje staan: The Blues Make Me Happy. En ja, waarom ik eigenlijk niet?

0: I want to play it all night long.
1: Mijn naam is Oscar Benton. Je luistert naar het programma Bluesy met Nico Bravenboer.

daar is duidelijk iets misgegaan. Ik denk dat ik toch wat nummers op het verkeerde lijstje gezegd heb. En dit, de afgelopen twee nummers kunnen we echt geen slow blues meer noemen, denk ik. Wel een beetje behoorlijk hard. Maar het kan gebeuren. Ik zit, voor de zaterdag zit ik altijd twee lijsten gelijk gereed te maken. En dan switch je wel van de ene lijst naar de andere. En dan komt het wel eens voor dat je een nummer op de verkeerde lijst zet. Het is me nog nooit overgekomen. Vandaag zelfs al twee keer hier. Ik hoop dat het voor de rest wel goed gaat. Want het volgende nummer zijn je van, trouwens je hoorde net Lexi Blue met Break Up Kiss van het album To Glam To Give A Damn. En daarvoor uiteraard de Better Blues Band met The Blues Makes Me Happy van het album Shadows. Twee behoorlijke pittige nummers die echt niet in het eerste uur thuis horen, maar volgende week beter zullen we denken. Een volgende nummer, en dat is wel een nummer wat in ieder geval in dit lijstje thuis hoort, is van Michael Young, Immaculate Deception, de titelsong van dit album. En ik zou zeggen, ga daar maar van genieten.

een stukje Cajun of Tadigo. Richard Cadiens met Friends Accordion Blue voor het gelijknamige album. Ja, het is over het algemeen voor me op te horen wat aantreden dat we gewend zijn in het eerste uurtje. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Het volgende nummer is er eentje van het album Janice Harrington, 80 Years of International Friendship. En ja, dit is een album die in verschillende landen is opgenomen. Een nummer waar ik draai, 7 Days a Week, Man Blues, is opgenomen in Denemarken. Janice Harrington.

player. I want everybody to be quiet. Don't you moan.

laat. Het was toch wel een behoorlijke pittige, denk ik. Maar ik zie de klok. We hebben echt geen tijd meer om nog een nummer te draaien. Dus Janice Harrington was de afsluiter van het eerste uur bij Bluesy op deze zaterdagavond. Ik ga er even uit voor het nieuws en een reclame. En dan ben ik terug met deel 2 van Bluesy. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. En volgende week doen we het toch wel rustiger aan dan het eerste uurtje. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië.

0: Turkije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar één zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
5: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenbourg.

Ja, welkom terug bij U2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste uur dachten we lekker rustige muziek te hebben, maar het pakte toch een beetje anders uit. En tweede uur, gaan we er gewoon ook wat pittige muziek bij draaien. Ik ga beginnen met de Coast Town Blues Band uit het jaar, album Shine, Running Out of Time. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesje deel 2.

bluesband en You're the Running Out of Time van het album Shine. Elisa Niels, haar nieuwste album, draagt de titel Thunder in the House. Ik heb er al eerder wat van gedraaid, ook vandaag heb ik er bij me Blues Bombshell.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

was Bob Corridor en Friends van hun nieuwe album Ernestine Blues. En die hoorden Tell Me Darling, Gigi en The Cruisers. En zij komen uit, sorry, uit het noorden des lands. En namen hun album Suitcase op in Amerika. Ik ga ervan draaien. Let It Be Reality.

Paglia uit België. Helemaal naar België toch volgens mij. Van het album Never Forget. En die hoorde Dirty One. We gaan lekker terug in de tijd naar 1999. Zo, toen kwam het album South Side Story uit van Little Thomas. Ik ga draaien Feel So Good.

Amani Burnham met Roots and Wings van zijn gelijknamige album, wat pas verschenen is. Ja, ik heb ze ooit gezien op het Blues Festival in Ospo. En ik heb het dan over Los Fabulocos samen met Kit Ramos. Kit Ramos uiteraard, bekende gitarist uit de blueswereld. Amerikanen, rock and roll, eigenlijk van alles wat op dit album dat getiteld is, DOS. Ik heb ook maar één album van dit gezelschap. Ik ga draaien She Wakes Up Crying.

Monster Mike Wells, sorry, van zijn eerste album Keep a Living Till I Die. En je hoorde Do What You Want With My Grave. Nou ja, we kijken ze dan maar, denk ik zomaar. Dream is always a woman. En dat staat op een nieuwste album. Misschien nieuws, al bij de post geleden gekomen. Could I have it? Dream is.

internieuw binnengekregen. Come to Me, dat is de titelsong van de titel van het nieuwe album van Carmen Rutty Band featuring Jill Denine, als ik het allemaal goed uitspreek. En ik draai ervan I Can See. Het tijd voor het laatste nummertje van vandaag, en dat is een reetje van Big Dave en de Dutch Band van het gelijknamige album Screwdriver. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Adia Tjong met zijn sensatiegeneratie. Ik ben zaterdag aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Nieke Bravenvoort. Ik heb het weer met veel plezier voor u gedaan. Tot bluesy dag.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

waar niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatiegeneratie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur met natuurlijk weer heel veel nieuws. We nemen je weer op ontdekkingsreis mee. Wat er allemaal deze week weer is uitgebracht. Zoals ook de openingsplaat. Vers van de pers is die van The Editors uit Engeland. Hele nieuwe single, Call It In. Ongetwijfeld komt er meer aan. Je kan ze ook live aan het werk zien deze zomer. Ze staan bijvoorbeeld 20 juni op het Pinkpop Festival hier in Landgraaf. En anders voor de liefhebbers, voor andere festivals, de Lokerse Festival. In Lokeren staan ze ook op de planken op 7 augustus. Of het Suikerrock Festival in Tiene, ook in België, op 8 augustus. Dat zijn de data waarop je deze mannen aan het werk kan zien. Gaan wij door met Anneke van Giersbergen, die een nieuwe EP uit heeft. Die is getiteld La Mort. En haar nieuwste single is Sail Towards the Sun. Anneke van Giersbergen.

Ja, Anneke van Giesbergen met haar nieuwste single Sail Towards the Sun. Van het nieuwste albumpje, mini-album, een EP die zij heeft uitgebracht, La Mort. Wat dat betreft gaat ze ook nog lekker optreden overal. Maar vooral in het buitenland. Doet als eerste aftrappen in Nijmegen op 10 mei. Daarna buitenland en dan komt ze nog eventjes tussendoor terug voor het Spanjaards Gat Festival in Breda. Op 27 tot en met 31 mei is dat dus in Breda. We houden je op de hoogte van alle mogelijkheden qua optredens, concerten die wellicht interessant zouden kunnen zijn hier in de regio. Gaan we door met een duet eigenlijk. Zanger Moeilijk. Nederlandse zanger en Fuzzy Teeth hebben samen een nieuwe single uitgebracht. Die heet The Shore. En die klinkt zo.

Ja, moeilijk. En Fuzzy Teeth samen met de nieuwste single The Shore. Leuk liedje wat weer is uitgebracht en onder de spotlight staat. Dan gaan we door met twee vrienden die een band zijn begonnen. Koen en Quinten. De band heet Friday. Is gewoon een Nederlandse band. En zij hebben weer een leuke nieuwe single uitgebracht. Die heet Summer Rain. Nou ja, daar is het wel af en toe wachten op. Maar vandaag toevallig even niet. Vandaag hebben we genoeg gehad. Dit is Friday.

Friday, Summer Rain. Leuke band, leuk liedje. Helaas dat de concertagenda wat leeg is. Maar wie weet komt er na het uitbrengen dus van deze single weer verandering in. We gaan door met een zangeres uit Noorwegen op onze muzikale ontdekkingsreis. Deze zangeres Cissy Evelyn hebben we al wat vaker mogen laten horen. Deze week kwam ze ook weer met een mooie nieuwe single. Die is getiteld Good Thing. Dit is Cissy Evelyn.

Ja, Noorse zangeres Cissy Evelyn met de nieuwste single Good Thing. Een leuke plaat, maar ja, ook daar is de concertagenda amper gevuld. Geen shows op dit moment bekend. Ook zij mag al wat meer steuntje in de rug krijgen, zoals dat zo mooi heet. En daarom laten we ook haar mooie nieuwe single horen. We gaan door met een man die natuurlijk al lang gelauwerd is in het internationale muziekcircuit. Een tijdje een afslag heeft genomen, waardoor het heel rustig rondom zijn muziek was. Maar iedereen kent natuurlijk nog wel Peter Gabriel. En die is weer terug met een nieuwe plaat. En inmiddels een tweede of derde single al van het album. Dit is Till Your Mind Is Shining. Dit is Peter Gabriel.

En dat was Peter Gabriel met zijn nieuwste single Till Your Mind Is Shining. Brightside Mix ook nog eens aan toegevoegd. En ongetwijfeld zal deze ook alweer gemaakt zijn in zijn eigen Real World Studio. Hoor ik net van mijn radiocollega Michel. Die daar ook geweest is in de studio. En daar hele mooie verhalen over vertelt. Dat het op een top is daar. Dus dat zal hij ook benut hebben voor het opnemen van deze plaat. Goed. We gaan ons zo meteen opmaken voor de demo van de maand. We kunnen er nog net eentje voor laten horen. Dat wordt die van de Engelsman Somber. Zijn nieuwste single is getiteld Potential.

Uit Engeland, Somber met zijn nieuwste single Potential. En wij gaan ons opmaken voor de nieuwe plaat van de mannen van Secret Molecules uit Dordrecht. Leuke band die we, ik heb even opgezocht, in juli 2022 ook al tot demo van de maand lieten scoren. Toen met het debuutalbum wat ze uitbrachten. En inmiddels is er dus een vervolg van deze muzikanten uit Dordrecht. De band bestaat uit Otto van Gemert op zang en gitaar. Kasper Rozenquist op de drums. En Ton van de Kolk op bas. En incidenteel maken ze ook nog wel gebruik van andere muzikanten. Gisteren kwamen er weer twee nieuwe singles uit van die nieuwe EP In Your Shadow. We gaan er maar eens voor zitten. We gaan beginnen met In Your Shadow. Dit zijn de mannen uit Dordrecht van Secret Molecules.

Secret Molecules met I Don't Think I Know Your Name. En daarvoor hoorde je debuut of titeltrack van die nieuwe plaat In Your Shadow. Ja, mooie liedjes die dus officieel zijn uitgebracht gisteren op een nieuwe EP. In Your Shadow dus, door deze mannen uit Dordrecht. En zoals gezegd, Otto van Gemert, singer-songwriter. Die kennen we ook nog wel van bands als Furvit uit het verleden van het Dordtse muziekscene. Goed. Maak je muziek en wil je ook eens een keer in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk? Dat kan natuurlijk altijd. Laat het ons gewoon even weten. Stuur een demo via de e-mail door naar info@tvridderkerk.nl. En wie weet zien we elkaar snel. We gaan door met muziek van, ja, niet de minste eigenlijk, om even een overgangetje te schetsen tussen lokale helden en internationale top. Duran Duran, ja, zij komen naar Nederland toe voor een optreden. En wel in Tilburg, in het Spoorpark in Tilburg Festival op 22 juni aanstaande. En hebben deze week een nieuwe single uitgebracht, eigenlijk vorige week al, met Nile Rodgers erbij. Die single is getiteld Free.

Duran Duran met Nile Rodgers samen. Nieuwste single, Free to Love. En zij staan dus op de planken in Tilburg, 22 juni aanstaande. Gaan we door met zangeres Rosa Walton. Ja, haar nieuwste plaat komt uit op 5 juni. Tell Me It's a Dream is de titel daarvan. Nieuwste single kwam deze week uit. Die is getiteld Halfway Round the World. Dit is Rosa Walton.

Halfway Around the World. Dat is de nieuwste single van Rosa Walton, die we ook wel kennen van het duo Let's Eat Grandma. Dat was meer experimentelere popmuziek uit Engeland. Maar nu is ook solo muziek van haar hand. We gaan door met Blokje Nederlandstalig. Dat heb je ook nog van ons te goed. En afgelopen dagen was natuurlijk ook Koningsdag. Een van de bands die daar optrad tijdens het officiële gedeelte van de koninklijke intocht in Dokkum was natuurlijk de mannen van De Kast. En samen met het Noord-Nederlands Orkest hebben ze een nieuwe single uit. Die heet Alles of Niets. En die klinkt zo. De Kast uit Friesland.

Alles of Niets, de nieuwste single voor De Kast samen met het Noord-Nederlands Orkest. En voor liefhebbers, ja, De Kast speelt deze zomer best wel een aantal festivals. Maar voor liefhebbers ook van het grote orkest erbij, daar gaan ze pas volgend jaar weer op de planken spelen. En wel op zaterdag 15 mei in Leeuwarden, volgend jaar dus, samen De Kast dus met het Noord-Nederlands Orkest. Goed, in het blokje Nederlandstalig hebben we ook nog ruimte voor zangeres Kia, oftewel Kia van Rossum uit IJsselstein. Bekend geworden met The Voice Kids. Toen heel veel YouTube en TikTok. En nu lijkt ze door te breken. Dit is haar nieuwste single met Hier met jou, Kia uit IJsselstein.

Ja, Tessa Willemsen, oftewel beter bekend als Tessa June, met haar nieuwste single deze week uitgebracht. Die heet Achterbank. En dan zijn we helemaal toe aan het slot van deze aflevering van Sensatie Generatie. Voor deze keer met nog één laatste plaat te laten horen van een Engelse zangeres. Daar kunnen we nog even mee op.

daar nemen. Komt helaas niet hier in Nederland optreden. Daarvoor moet je Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Engeland uiteraard en Ierland. Maar helaas nog geen Nederland. Dit is Cat Eaton. Daarmee gaan we afsluiten deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. Met haar nieuwste single Better Left Unsaid. Dank voor het luisteren.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, Uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Uit Totaalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: Een hele goede avond. Het is weer zaterdagavond, 9 uur geweest. En tot 10 uur kun je luisteren naar een uurtje disco en dancemuziek hier bij Radio Ridderkerk. Zo begonnen we met een plaat uit 1976. The OJ's and Messes in Our Music. En we gaan verder met Pink Rhythm en Can't Get Enough of Your Love.
1: De beste muziek met Frank van Klaar.

Je luistert naar Disco Radio Action. Iedere zaterdagavond tussen 9 en 10 uur hier bij Radio Ridderkerk. En wil je nou een zoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is disco@sdrr.nl. Je hoort de Luck en On The One. En daarvoor hoorde je Pink Rhythm en Can't Get Enough Of Your Love. En we gaan verder met Sophie Alice Baxter en Spiller en Groovjet.

0: hoorde Incognito en Give It Up, gevolgd door Lip Sync en Funky Town. Het is tijd voor de muziekmix.
1: Dames en heren, de muziekmix.
2: Dames en heren.
1: De muziekmix.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC. House and Dance Mix. Alleen voor jou. Altijd dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk wereldwijd. The Beat Company. Be there. The TBC House and Dance Mix.
5: DJ Roy Scherpenzeel.
4: Non-stop.
5: In the mix.

let yourself go with the flow. Let's get going.

0: Kerk. Het is nu 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in de Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

TBC, the House and Dance Mix. Mail jouw reactie 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridder.

0: got some technical problems.
1: Hit it!

Texas. Mark en ik hebben er weer onwijs veel zin in vandaag. En we hebben er weer een paar gevonden, of jullie? Zo begonnen we vandaag met Speedy J en Pullover.

van George Michael, de Extended Mix uit 1996. Zo is er alweer bijna aan het einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Bananarama en More Than a Physical, de Garage Mix uit 1986. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is

0: Vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het Signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: trending. 12 inches. En remixes.
1: Welkom terug bij het tweede uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We begonnen dit uur met The Freestylers en Push Up. En we gaan verder met Mel en Kim en Ah.

0: ¿Ustedes han visto?
1: Je hoorde Raúl Orellana en The Real White House. En we gaan verder met Carol Williams.

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Oh, het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door Decane. Veel plezier met Jack's House Second Floor.
0: Let's go!

0: me tell you something.
1: Riot. Outstanding 12 inches and 3 mixes.

0: Deutsche Beat hoorde je. Got to Get It, de Extended Album Remix uit 1993. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan deze Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Nina Sky featuring Missy Elliott en Work Your Body. Maar eerst luisteren we nog naar een Blue Mercedes. I Want to Be Your Property uit 1987. Namens Mark en mij, tot volgende week. Hoi!
1: When I told you once, and I told you twice, and I told you everything would be alright. When I told you once, and I told you twice, and I told you everything would be alright.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast.

0: Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
5: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Altijd.
6: Radio Ridderkerk op donderdag.
7: Radio Ridderkerk.
8: Jouw radio.
9: Goedenavond.
10: Dit is de Ridderkerk Top 15.
11: Hit tip.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen.
1: De hits van morgen, vandaag bij ons.
2: Dit is de Ridderkerk Top 15.
0: Nieuw.
1: In de Ridderkerk Top 15.
3: Nummer 15.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 14.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 10.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Nummer 9.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer